0: De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar het moet wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. En ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer helder met af en toe wat wolken. Het is 15 tot 20 graden. Overdag droog en veel zon. Het wordt tropisch warm met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Drie uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Sidney Werkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels wel weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen vermist. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam blijft vastzitten. De ander wordt vrijgelaten, maar blijft wel verdachte, zegt de politie. Het monument werd gisterochtend vroeg beklad met gele en blauwe verf. Er waren teksten en een doodshoofd op gekalkt. De politie hield op heterdaad een man van 27 uit Hoofddorp aan. En later werd ook een man van 39 uit Polen gearresteerd, die met lippenstift op het monument schreef. Wie voor welke bekladding is aangehouden, heeft de politie niet gezegd. Het monument op de Dam is inmiddels wel weer schoongemaakt. Ook de komende ochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. En de kustwacht en de reddingsbrigade hebben gisteravond uren gezocht naar een vermiste zwemmer bij Hoek van Holland. Hij was er samen met een vriend aan het begin van de avond het water ingegaan. De vriend sloeg alarm toen hij de man niet meer kon vinden. Er werden onder meer helikopters en reddingsboten vervolgens ingezet. Bijna 2 uur later dook de zwemmer weer op. Hij werd teruggevonden op de parkeerplaats en was blijkbaar zelf al uit het water gekomen. Het weer, het is een heldere nacht. Af en toe wel wat wolken en 15 tot 20 graden momenteel. Overdag droog, met veel zon. Het wordt tropisch warm, met 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Welkom. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Deze week de radio.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. President Trump zegt dat de VS vandaag weer gaat praten met Iran. Zaterdag besloot hij al om nieuwe aanvallen op Iran af te blazen... om weer te proberen om tot een akkoord met Iran te komen over een eind aan de oorlog. Trump zegt dat niet alleen Iran, maar ook Saoedi-Arabië, Qatar... en de Verenigde Arabische Emiraten hadden gevraagd om van de aanvallen af te zien. Trump wil met Iran afspraken maken over het heropenen van de straat van Hormuz... en over het nucleaire programma van het land. Iran heeft nog niet bevestigd dat er nieuwe gesprekken worden opgestart. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Waarschijnlijk loopt het nog op omdat de kustwacht nog altijd op zoek is naar slachtoffers. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken... en 1 persoon omkwam bij de val van een rots. En dat zou het totale dodental op 83 brengen. In Apeldoorn is vannacht een explosie geweest in een appartement. Daardoor ontstond ook brand. De brandweer heeft dat vuur snel geblust... en de bewoner is met een hoogwerker uit het appartement gehaald. Hij of zij is met een ambulance vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de explosie in Apeldoorn is nog niet bekend. Een bekerwinnaar AZ heeft gisteravond de Johan Cruijffschaal gewonnen... door in Eindhoven met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. De wedstrijd is traditioneel de opening van het nieuwe voetbalseizoen. Vrijdag is de eerste competitiewedstrijd. Het weer, het is een heldere nacht met af en toe ook wel wat wolken. Het is momenteel 15 tot 20 graden. Vandaag wordt het verder een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm... met in de middag 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse exclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. Er gingen verschillende berichten rond waarin werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten. En zij via Ceuta zouden kunnen doorreizen naar Europa. Maar in de praktijk is dat zonder geldige papieren niet mogelijk. Het lijkt inmiddels ook weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd. Maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saoedi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran gepraat gaat worden over een staakt het vuren. Maar dat heeft Iran zelf nog niet bevestigd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:45 aanhoudt. En een Nederlander heeft ruim 19.000 euro moeten afrekenen toen hij een net aangeschafte Aston Martin de EU in probeerde te rijden. Hij had de sportauto gekocht in Zwitserland en bij het overgaan van de grens met Duitsland werd het voertuig aan de kant gezet door douanepersoneel. De eigenaar gaf aan dat hij de nodige importheffingen in Nederland zou betalen. Dat is in principe toegestaan, maar dat moet dan wel bij de douane gemeld worden. Omdat hij dat niet had gedaan, moest hij in Duitsland meteen afrekenen. Ook loopt er nu een onderzoek naar belastingontduiking. Het weer, het is helder met af en toe wat wolken en 15 tot 20 graden. Vandaag droog met veel zon, het wordt tropisch warm. Het wordt 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Zes uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden jonge Marokkanen zijn volgens Spanje inmiddels teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Volgens Spanje is het aantal doden inmiddels gestegen naar 72. Marokko zegt dat er 10 mensen zijn verdronken en 1 persoon ook omkwam bij de val van een rots. Het zou het totale dodental op 83 brengen. Het dodental van aanvallen van het Israëlische leger gisteren op de Gazastrook is opgelopen tot 18, melden de Palestijnse autoriteiten. Het is daarmee de dodelijkste dag in weken in Gaza. Israël viel gisteren met straaljagers Gazastad aan en Deir al-Balah, ook al geldt er sinds oktober vorig jaar een staakt het vuren. Vrijdag kondigde president Trump nog aan dat er een doorbraak is in de onderhandelingen tussen Israël en Hamas. Maar in de praktijk is er niets aan de situatie in Gaza veranderd. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 9:15 aanhoudt. President Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen plaatsvinden met Iran over een staakt het vuren. Zaterdag zei hij al af te zien van nieuwe aanvallen op Iran om te proberen om tot een nieuw akkoord met het land te komen. Iran heeft de nieuwe gespreksronde nog niet bevestigd. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Een man was zijn vriend kwijtgeraakt toen ze samen een duik gingen nemen in zee. 2 uur later werd de man weer teruggevonden op de parkeerplaats. Hij was blijkbaar zelf alweer uit het water gekomen. Het weer, een droge dag met veel zon. Het wordt tropisch warm. Weer 30 graden op de Wadden tot 35 in het zuiden. Aan de kust staat ook een verfrissend windje van zee. In de avond in het zuidoosten mogelijk dan een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Ook vanochtend is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding op het traject kapot en het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot zeker 8:30 aanhoudt. Een van de twee verdachten van de bekladding van het monument op de Dam in Amsterdam is vast blijven zitten. De ander is inmiddels weer vrij, maar blijft wel verdachte. Op het monument waren gisterochtend teksten en een doodshoofd gekalkt. Het wordt vandaag opnieuw tropisch warm en vanwege de verwachte hitte is in het hele land het Nationaal Hitteplan weer actief. Daarmee waarschuwt het RIVM om extra op kwetsbare mensen te letten. Ook wordt in meerdere gemeenten het afval eerder opgehaald. Het weer, veel zon en tropisch warm dus. Het wordt 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: Zondag, tijd voor het weekoverzicht van het Lelystadse nieuws. Zowel de leef- als de behandel- en werkomstandigheden en de veiligheid in de jeugdgevangenis staan al jaren ernstig onder druk. Beheerder Plurijn en de directie hebben onvoldoende gedaan om de personele problemen op te lossen. Dat zeggen de inspectie Justitie en Veiligheid en de inspectie van het onderwijs. Het onderwijs is wel in orde. Minister Jamie van Essen van Natuur moet uiterlijk half december een besluit nemen over de natuurvergunning van Lelystad Airport en krijgt dus niet tot begin 2030 de tijd, zoals hij had gevraagd. Dat heeft de rechter bepaald in een zaak die was aangespannen door actiegroep Red de Veluwe, die het Rijk beschuldigt van traineren. Eigenaar Schiphol heeft inmiddels laten weten de komende tijd 35 tot 40 miljoen euro in Lelystad Airport te steken om deze vestiging klaar te maken voor vakantiecharters. De Batavia Werf is vrijdagavond 11 september het startpunt van de landelijke Open Monumentendag. De aanloop naar het aansluitende jaarlijkse monumentenweekend met onder meer een visuele presentatie van de Flevolandse geschiedenis. Flevoland is dit jaar gastprovincie. De boswachter wist al dat ze er zaten in het Oostvaardersplassengebied en hij is er niet blij mee, maar nu staan ze ook op beeld. Wasbeerhonden. Ze zijn een van de diersoorten die werden vastgelegd door een wildcamera die Staatsbosbeheer had geplaatst. De wasbeerhond geldt als een ongewenste nieuwkomer, een invasieve exoot. Het was weer heet. En Leefbaar Lelystad vraagt zich af of we in Lelystad een lokaal hitteplan hebben. Mocht dat er niet zijn, dan moet dat er voor volgend jaar komen, vindt de partij. Aanleiding is een uitzending van Radar, waarin wordt opgemerkt dat de helft van de gemeente zo'n plan niet heeft.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: We hebben vandaag met aangenaam zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt volop. De lucht is echter niet strak blauw door hoge sluierbewolking. Eerst is het vrijwel windstil. Vanmiddag waait een matige oostelijke wind. Daardoor is het met 25 of 26 graden warmer dan gisteren. Vanavond blijft de wind matig doorwaaien en is de temperatuur nog prima. Vannacht koelt het niet verder af dan een graad of 16. Morgen blijft het ook droog en is het vrij zonnig. De oostenwind blaast warmere en vochtige lucht over de stad. Daardoor is het met een middagtemperatuur van 30 graden tropisch. Vanaf dinsdag wordt het onbestendig en geleidelijk ook minder warm. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Zeven uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. President Trump zegt dat hij afgelopen zaterdag besloot om van nieuwe aanvallen op Iran af te zien door telefoontjes van bondgenoten. Onder meer Qatar en Saudi-Arabië vroegen Trump om geen nieuwe aanvallen uit te voeren. Trump zegt dat er vandaag opnieuw met Iran wordt gepraat over een staakt-het-vuren, maar Iran heeft dat nog niet bevestigd. Bij Bonaire verdwijnt steeds meer koraal. Vroeger was 60% van de zeebodem met koraal bedekt, nu nog maar 5%, vertelt deze onderzoeker van de Universiteit Wageningen.
3: Een paar koraalsoorten die een beetje ongevoelig zijn, die snel groeien, die, ja, wij noemen dat een beetje onkruidkoralen, die blijven. Maar de echte rifbouwers, de koralen die, zeg maar, zo groot kunnen worden als deze kamer, dat is hier niet meer.
2: Dat komt door opwarmend zeewater, veroorzaakt door natuurfenomeen El Niño, en ook klimaatverandering speelt een rol. Op dit moment is het nog niet mogelijk om direct vanuit Utrecht met de trein naar Den Haag of Rotterdam te gaan. Gistermiddag ging de bovenleiding kapot. Het is nog niet gelukt om dat te repareren. De verwachting is dat het probleem nog tot 8:30 aanhoudt. Bekerwinnaar AZ heeft de Johan Cruijffschaal gewonnen door met 4-0 te winnen van landskampioen PSV. PSV speelde bijna de hele wedstrijd in Eindhoven met 10 man, na een rode kaart voor Veerman in de 9e minuut. PSV-trainer Peter Bos zag geen serieuze wedstrijd na die rode kaart.
4: Moet je zeggen, ik ben wel eens weggelopen in stadions wanneer er na 5 minuten een rode kaart viel. Dan was ik aan het kijken voor de volgende tegenstander. Omdat je weet dat je dan niet meer de wedstrijd ziet die je met 11 tegen 11 ziet. Alleen ik vond het een beetje raar om vandaag weg te lopen.
2: De doelpunten bij AZ werden gemaakt door Meerdink, Patac, Dijkstra en Daal. En het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Vanavond in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Het lijkt weer wat rustiger bij de Spaans-Marokkaanse grensovergang bij Ceuta. Tienduizenden Marokkanen zijn volgens Spanje teruggekeerd, maar er worden ook nog tientallen mensen vermist. Het dodental van de bestorming staat op 72. En voor de kust van Hoek van Holland is gisteravond zo'n 2 uur gezocht naar een vermiste zwemmer. Hulpdiensten konden hem niet vinden. De man bleek later op een parkeerplaats te zitten. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
2: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt veelvuldig. Er zijn ook wel wat hoge en middelbare wolken aanwezig, vooral vandaag. Door een zwakke tot matige wind vanaf het land is het met een middagtemperatuur van 31 of 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond is het vrijwel windstil en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgenmiddag gaat de wind vanaf het westen tot zuidwesten waaien. Daardoor voelt het in de late middag en avond minder benauwd aan. Woensdag is het tropisch hitte verdwenen. Daarna schakelen we over naar vrij gematigd zomerweer. Er kan een enkele bui voorkomen en de temperatuur daalt naar 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers? Kijk op radiolelystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
0: Op FM, DAB+, via alle providers en radioledystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Marokko zegt dat de massale stroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta onder meer werd veroorzaakt door desinformatie op sociale media. In berichten werd beweerd dat de grens van Spanje open zou zijn voor migranten en dat ze via Ceuta door zouden kunnen reizen naar Europa. Maar dat bleek niet het geval. Correspondent Samira Jadir vertelt wie er volgens Marokko achter die nepberichten zaten.
3: Ook geeft ze aan dat er bemoeienis was van criminele netwerken die zich bezighouden met mensensmokkel en dat er een verkeerde interpretatie van Spaanse gerechtelijke uitspraken die de kans op asielaanvraag makkelijker zou maken.
2: Lijkt inmiddels weer wat rustiger aan de Spaans-Marokkaanse grens bij Ceuta. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerden niet meer. Net als bijvoorbeeld de Liniepont bij Culemborg. Die is onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. Oorzaken volgens wetenschappers natuurfenomeen El Niño en de opwarming van de zee door klimaatverandering. Voormalig omroepster Alice Oppenheim is overleden. Dat meldt haar dochter aan het ANP. Oppenheim begon haar loopbaan eind jaren 60 bij de AVRO.
4: Ja, Nederland 1, dames en heren. Goedenavond. En tot ongeveer 7:55 kunt u kijken naar een reportage van de 5 mei gereden wedstrijden van de rallycross op het Eurocircuit in Valkenswaard. Wedstrijden die overigens ook meetellen voor de nationale kampioenschappen.
2: Oppenheim presenteerde ook radioprogramma's als Jumbo Set en Slag bij Nieuwspoort en werkte voor een hoop opdrachtgevers. Alice Oppenheim. Hij was 86 jaar. En het weer, zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
3: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Verschillende veerpontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Bij Bonaire is bijna geen koraal meer over. Vroeger was de zeebodem bij Bonaire voor 60% met koraal bedekt. Nu nog maar voor 5%, blijkt uit onderzoek. De zee wordt steeds warmer en dat is slecht voor koraal. En president Trump zegt dat er vandaag nieuwe onderhandelingen zijn met Iran over een staakt het vuren. Iran heeft die nieuwe gespreksronde op dit moment niet bevestigd. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt veelvuldig. Er zijn ook wel wat hoge en middelbare wolken aanwezig, vooral vandaag. Door een zwakke tot matige wind vanaf het land is het met een middagtemperatuur van 31 of 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond is het vrijwel windstil en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgenmiddag gaat de wind vanaf het westen tot zuidwesten waaien. Daardoor voelt het in de late middag en avond minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna schakelen we over naar vrij gematigd zomerweer. Er kan een enkele bui voorkomen en de temperatuur daalt naar 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. PostNL heeft afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Het postbedrijf verwacht dat er in de toekomst minder post wordt verstuurd en gaat daarom langer de tijd nemen om brieven te bezorgen, zegt Roland Muller van de economieredactie.
4: PostNL zegt: we sturen veel minder brieven dan dat we dat in het verleden deden en dat zal ook alleen maar minder worden. Dat weten ze natuurlijk niet zeker, maar dat verwachten zij wel. Ja, en dat is, betekent dus dat er een volgende stap gezet moet worden. En ze willen heel graag binnen 3 werkdagen bezorgen.
3: Nu doet Post het binnen 2 dagen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Utrecht en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. De trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Japan bevestigt dat het samen met de Verenigde Staten de yen heeft ondersteund. De waarde van de Japanse munt was gezakt tot het laagste niveau in bijna 40 jaar. Doordat Japan en de VS vrijdag gezamenlijk yens kochten, steeg de munt weer in waarde. Volgens correspondent Anoma van der Veren is de zwakke yen niet alleen een Japans probleem.
5: Deze interventie is ook een signaal aan internationale onrustige financiële markten dat beide landen bereid zijn om de yen te stabiliseren. Want die leek in een vrije val te raken. Dat is ook de reden dat Japan al meerdere keren heeft ingegrepen dit jaar, maar dat heeft elke keer niet geholpen.
3: Volgens de Financial Times verkocht Washington euro's om yens te kopen. President Trump spreekt van een vriendendienst om Japan te helpen. En het weer: zonnig en tropisch warm, 30 tot 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
6: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Speciaal voor Radio Lelystad brengt radiolegende Bart van Leeuwen u de plaat en zijn verhaal.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Je zegt regelmatig dat je van me houdt, maar als ik heel eerlijk ben, wil ik die woorden helemaal niet horen. Het is niet dat ik niet van je hou, hoor. Integendeel, ik ben juist gek op je. Maar ik zou zo graag willen dat je ook eens laat zien hoeveel je van me houdt. Zo moeilijk is dat toch niet? Ik heb al heel vaak met je proberen te praten en je uitgelegd wat ik eigenlijk vind. En op de een of andere manier sluit je je telkens af voor wat ik zeg. Je hoort het nauwelijks of je begrijpt mijn gevoelens gewoon niet. Sluit nou eens voor één keer je ogen, steek je armen uit en raak me aan. Laat eens merken dat de liefde die je voor me zegt te voelen echt is. Hou me voor deze ene keer stevig vast en laat me daarna nooit meer los. Als je nou net even iets meer voor onze relatie over zou hebben, dan hoef je zelfs niet eens te zeggen dat je van me houdt. Dan zou ik dat al weten. Maar jij wacht zo lang dat het straks misschien te laat is. Nog even en je breekt mijn hart en dan kunnen we waarschijnlijk maar beter uit elkaar gaan. Ik zou willen dat die vier vreselijke woorden niet bestonden. Dat je wat meer moeite voor onze relatie zou doen. Meer moeite dan alleen maar af en toe in het voorbijgaan zeggen: ik hou van jou.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio Lelystad.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
0: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: We hebben vandaag en morgen met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt veelvuldig. Er zijn ook wel wat hoge en middelbare wolken aanwezig, vooral vandaag. Door een zwakke tot matige wind vanaf het land is het met een middagtemperatuur van 31 of 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond is het vrijwel windstil en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgenmiddag gaat de wind vanaf het westen tot zuidwesten waaien. Daardoor voelt het in de late middag en avond minder benauwd aan. Woensdag is het tropisch hitte verdwenen. Daarna schakelen we over naar vrij gematigd zomerweer. Er kan een enkele bui voorkomen en de temperatuur daalt naar 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
2: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstanden zijn verschillende veerpontjes in Gelderland uit de vaart gehaald. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit, met grote gevolgen voor de Waal en de IJssel. Wanneer de ponten weer in de vaart komen, is nog niet bekend. Zeker 5 vrouwen die zijn misbruikt door de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn erkend als slachtoffer van mensenhandel. Al-Fayed was onder meer eigenaar van het luxe warenhuis Harrods in Londen. Hij haalde vrouwen naar het Verenigd Koninkrijk en buitte ze uit, onder meer in het warenhuis zelf. 1 vrouw werd 3 jaar lang seksueel uitgebuit door Al-Fayed en zijn broer. Het ministerie van Binnenlandse Zaken bestempelde die zaak al eerder als mensenhandel. En nu zijn daar nog 4 slachtoffers bijgekomen. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. In het weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. De problemen op het spoor tussen Utrecht en Den Haag en Rotterdam zijn verholpen. Volgens de NS is het treinverkeer weer hervat. Door een kapotte bovenleiding reden er sinds gisteren geen treinen. De leiding was kapot getrokken door een trein bij Gouda. Die trein is weggesleept en daarna is de bovenleiding hersteld. Het weer zonnig en tropisch warm. Het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. Vanavond is er kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS-journaal.
1: Verkeersinformatie.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
2: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
2: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: We hebben vandaag en morgen met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt veelvuldig. Er zijn ook wel wat hoge en middelbare wolken aanwezig, vooral vandaag. Door een zwakke tot matige wind vanaf het land is het met een middagtemperatuur van 31 of 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond is het vrijwel windstil en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgenmiddag gaat de wind vanaf het westen tot zuidwesten waaien. Daardoor voelt het in de late middag en avond minder benauwd aan. Woensdag is het tropisch hitte verdwenen. Daarna schakelen we over naar vrij gematigd zomerweer. Er kan een enkele bui voorkomen en de temperatuur daalt naar 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
2: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. 11 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Het gaat om zonnestroomparken, windmolenparken op land en opslagplaatsen voor duurzame energie. Het Franse bedrijf Total Energy neemt die activiteiten over. Voor hoeveel geld is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Verschillende pontjes in Gelderland zijn uit de vaart gehaald vanwege de lage waterstanden. Die zijn ontstaan door de aanhoudende droogte. Zo vaart de veerdienst tussen Doornenburg en Pannerde niet meer. Net als de liniepont bij Culemborg. Hoe lang het gaat duren is nog niet duidelijk. Eerder werden ook al pontjes over de IJssel uit de vaart gehaald. PostNL heeft het afgelopen half jaar opnieuw minder pakketten bezorgd. De omzet daalde met 24 miljoen euro vergeleken met een jaar eerder. PostNL verwerkte vooral minder pakketten van Aziatische webshops. Wel werd er meer post bezorgd, maar dat kwam vooral door de gemeenteraadsverkiezingen. Om de postbezorging op peil te houden wil PostNL meer geld van de overheid en minder dwingende wetgeving. 5 vrouwen die werkten voor de overleden zakenman Mohamed Al-Fayed zijn slachtoffer geworden van mensenhandel. Dat is nu officieel vastgesteld door het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken. De vrouwen werden onder meer misbruikt in het warenhuis Harrods, waar Al-Fayed de eigenaar van was. Hij werd al vaker beschuldigd van misbruik, maar nooit vervolgd. Het noordwesten van de Verenigde Staten heeft te maken met natuurbranden. In en om de stad Spokane in de staat Washington zijn al zeker 600 gebouwen verwoest. 60.000 mensen moesten hun huis uit. Er wordt op dit moment niemand vermist. Dit weekend werd de noodtoestand uitgeroepen omdat het voorlopig kurkdroog blijft. Ook in de staten Idaho, Oregon en Utah woeden natuurbranden. Het weer zonnig en tropisch warm, door tussen de 30 en 34 graden. In Limburg kan het 36 graden worden. Daar is vanavond ook kans op een regen- of onweersbui. Morgen zon, in de middag onweer en 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemorgen, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
6: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
5: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
7: We hebben vandaag en morgen met zeer warm zomerweer te maken in Lelystad. De zon schijnt veelvuldig. Er zijn ook wel wat hoge en middelbare wolken aanwezig, vooral vandaag. Door een zwakke tot matige wind vanaf het land is het met een middagtemperatuur van 31 of 32 graden tropisch en drukkend warm. Vanavond is het vrijwel windstil en nog lang warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan een graad of 18. Morgenmiddag gaat de wind vanaf het westen tot zuidwesten waaien. Daardoor voelt het in de late middag en avond minder benauwd aan. Woensdag is het tropisch hitte verdwenen. Daarna schakelen we over naar vrij gematigd zomerweer. Er kan een enkele bui voorkomen en de temperatuur daalt naar 22 graden. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
5: Verkeersinformatie.
8: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Shell verkoopt al zijn Europese projecten voor hernieuwbare energie. Het gaat onder meer om zonnestroom- en windmolenparken in Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Ook de opslagplaatsen voor duurzame energie worden verkocht aan het Franse Total Energie. Hoeveel geld Total voor alle duurzame projecten van Shell betaalt, is niet bekend. Shell wil zich meer gaan richten op de productie van fossiele brandstoffen als olie en gas. Oekraïne heeft opnieuw een magazijn van de grootste webwinkel van Rusland aangevallen. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Na de aanval brak er brand uit en werd het personeel geëvacueerd. De laatste tijd zijn er vaker Oekraïnse aanvallen op distributiecentra van de webshop Wildberries. Oekraïne zegt dat daar goederen worden vervoerd en opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Volgens militaire experts wil Oekraïne de oorlog zichtbaarder maken voor gewone Russen die veel spullen bij Wildberries bestellen. Louis van Gaal is bereid om in gesprek te gaan met de KNVB voor de functie van bondscoach. Dat zeggen bronnen tegen de Telegraaf. Van Gaal is 74 en kampte de laatste jaren met gezondheidsproblemen. Maar nu is hij weer fit genoeg om aan het werk te gaan, schrijft de krant. Van Gaal was 3 keer eerder bondscoach van het Nederlands elftal. Tadej Pogacar start eind deze maand in de Vuelta, de enige grote ronde die hij nog niet heeft gewonnen. Het is de 2e keer dat de Sloveen meedoet aan de wielerronde door Spanje. In 2019 eindigde hij als 3e en won 3 etappes. De 27-jarige renner won deze zomer voor de 5e keer de Tour de France. Als Pogacar de Vuelta ook wint, dan is hij de 9e renner ooit die het lukt om alle 3 de grote wielerrondes op zijn naam te schrijven. Het weer, zonnig en tropisch warm, het wordt 30 tot 34 graden. In Limburg kan het zelfs 36 graden worden. En daar is vanavond kans op regen of een onweersbui. Morgen ook weer zon, in de middag onweer en dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest. Maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uur is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de N301 tussen de aansluiting met de A28 en de aansluiting met de N705. In de richting van Almere is je vertraging daarom 5 tot 10 minuten. Je hebt ook 5 minuten vertraging op de A12 richting Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 1 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Zo'n 40 actievoerders van een vredesbeweging blokkeren de hoofdingang van vliegbasis Volkel. Ze begonnen na de sirene van 12 uur en kondigden aan dat ze 81 minuten zouden blijven zitten. Deze week is het 81 jaar geleden dat de Amerikanen atoombommen gooiden op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Het is een publiek geheim dat op Volkel kernwapens liggen opgeslagen. Shell verkoopt al zijn Europese wind- en zonneparken op het land. Het gaat om hernieuwbare energieprojecten in Spanje, Italië en ook in Nederland. Die komen nu in handen van het Franse Total Energies. Hoeveel geld Shell krijgt voor de verkoop is niet bekend. Het oliebedrijf wil zich meer richten op fossiele energie. De Hongaarse kerncentrale van Paks kan vandaag en morgen toch blijven draaien, maar niet op volle kracht. Dat zegt de Hongaarse premier Magyar. Gisteren werd de kerncentrale nog stilgelegd vanwege de lage waterstand in de Donau. Daardoor kan de centrale niet goed worden gekoeld. De centrale draait de komende dagen op 10% van de capaciteit. Dat betekent ook minder druk op het Hongaarse elektriciteitsnet. Er wordt veel stroom verbruikt vanwege een hittegolf. Voor het eerst in 2,5 jaar is er een levensteken van Aung San Suu Kyi. De militaire machthebbers in Myanmar hebben twee foto's vrijgegeven van een ontmoeting tussen haar en een delegatie van het Internationale Rode Kruis. De ontmoeting was vandaag, zegt het Rode Kruis. Nobelprijswinnaar en politiek leider Aung San Suu Kyi is nu 81. Bij de militaire coup in Myanmar in 2021 kreeg ze een gevangenisstraf. Sinds april heeft ze huisarrest. Zangeres Ariana Grande stopt binnenkort met optreden. Dat doet ze na aanhoudende kritiek op haar uiterlijk. Veel fans vinden Grande extreem dun en maken zich zorgen om haar gezondheid. Grande zelf heeft al vaker gezegd dat ze die kritiek heel vervelend vindt en riep haar fans op om ermee te stoppen. Ze maakt de laatste concerten van haar tour nog af, maar vanaf volgende maand neemt ze even een pauze. Het weer zonnig met wat sluierbewolking. Het is 30 tot 36 graden. Vanavond lokaal regen en onweer. En morgen weer zon en wolken bij maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Een auto met pech veroorzaakt vertraging op de A12 richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg staat hij op de rechte rijstrook en daarom is hij afgesloten. Reken hier op 10 minuten op onthoud. Op de A50 Arnhem-Os is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Valburg en knooppunt Bankhoef. De linkerrijstrook is hier dicht en je doet er 20 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststofkozijnen. Ook voor kunststofdeuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Radio Lelystad.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uur is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is deze week de Radio Lelystad.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
4: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
3: 2 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
5: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In een natuurgebied in de buurt van Venray woedt een bosbrand. Volgens L1 zijn meerdere eenheden uitgerukt om het vuur te bestrijden, ook vanuit andere provincies. Volgens veiligheidsregio Limburg-Noord gaat het om kroonvuur. Dat wil zeggen dat het vuur zich via de toppen van de bomen verspreidt. Daardoor kan de brand snel om zich heen slaan. Het treinverkeer tussen Venray en Nijmegen is voorlopig stilgelegd. Iran zegt dat er nog geen sprake is van nieuwe gesprekken met de VS. President Trump zei eerder dat er vanaf vandaag weer verder wordt gepraat over een staakt het vuren. Maar Iran ontkent dat. Het land praat wel met Oman over het creëren van een veilige route door de straat van Hormuz. President Trump zei zaterdag nog dat hij een nieuwe aanval op Iran had afgeblazen, omdat er bijna een akkoord zou zijn over de heropening van de belangrijke vaarroute. Corné H. heeft een jaar voorwaardelijke celstraf gekregen voor het gijzelen van medewerkers in de gevangenis in Vught begin december. H. zat toen vast op de psychiatrische afdeling vanwege de gijzeling in een café in Ede 2 jaar geleden. Hij zegt dat zijn actie in de gevangenis impulsief was. De 30-jarige H. bedreigde 2 medewerkers met een aardappelschilmesje waarmee hij een smoothie aan het maken was. Inmiddels zit hij in een tbs-kliniek vanwege de eerdere gijzeling. Met de voorwaardelijke celstraf hoeft hij dat traject niet te onderbreken. De Europese voetbalbond UEFA dreigt de FIFA voor de rechter te slepen, omdat voorzitter Infantino een WK-bedrijf wilde oprichten en aandelen wilde uitgeven. Na veel kritiek trok hij dat plan in, maar dat vindt de UEFA volgens Britse media niet genoeg. De bond eist dat de FIFA al het papierwerk rond het plan bewaart voor een eventuele rechtszaak. Het weer, zonnig met wat sluierwolken. Het is 30 graden in het noorden tot lokaal 36 graden in Limburg. Daar kan het vanavond ook regenen en onweren. Morgen begint al bewolkt met in het oosten kans op regen. Later overal veel zon en maximaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeersinformatie.
6: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A12 Utrecht richting Arnhem. Tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: adverteren. Hier op Radio Lelystad. Kijk voor meer info op radioledystad.nl. De hele dag dichtbij. Radio Lelystad. Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Radio Lelystad, lokaal nieuws.
1: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
0: Meer lokaal nieuws op radioledystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
2: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uur is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: 3 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zou gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Meerdere brandweereenheden zijn uitgerukt, ook vanuit andere provincies. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Nijmegen. Nederland wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. Minister Van den Brink van Asiel en Migratie schrijft aan de Tweede Kamer dat hij duidelijkheid wil over de oorzaak. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over naar Ceuta. Het overgrote deel van die vluchtelingen is inmiddels weer terug. Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. Spanje moet wat Van den Brink betreft alles op alles zetten om ook de overgebleven migranten terug te laten keren naar Marokko. Iran ontkent dat er nieuwe gesprekken komen met de VS. President Trump zei vandaag dat er verder zou worden gepraat over een akkoord. Maar dat spreekt Iran dus tegen. Wel zegt Iran dat er wordt gesproken met Oman over heropening van de straat van Hormuz. Het contract van wielrenner Fabio Jakobsen bij Picnic PostNL is per direct ontbonden. Volgens verschillende media zou dat de weg vrijmaken voor de 29-jarige sprinter om een contract te tekenen bij Visma Leasebike. Jakobsen zat sinds 2024 bij Picnic PostNL en had nog een contract tot het einde van dit seizoen. Het weer zonnig met af en toe wat stapelwolken. De temperaturen lopen uiteen van 30 graden in het oosten tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen begint dan bewolkt met in het oosten kans op regen. Later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl.
2: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
3: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
4: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uren is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vier uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
3: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De brandweer in Limburg denkt dat het nog lang duurt om de grote natuurbrand in de buurt van Venray te blussen. Drones brengen nu in kaart hoe groot de brand precies is. Het vuur woedt in de toppen van de bomen en grijpt snel om zich heen. Een camping in de buurt is al ontruimd. Ook rijden er geen treinen tussen Venray en Nijmegen. De Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege lage waterstanden. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld en gaat ook over de IJssel richting het IJsselmeer. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Voor de scheepvaart verandert er niks, zegt Rijkswaterstaat. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. De uitspraken van zangeres Sophie Straat op het Best Kept Secret Festival zijn volgens het OM niet strafbaar. Ze vroeg tijdens haar optreden of alle witte mannen naar achteren wilden gaan. Ze wilde zo ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap om mee te doen in de moshpit. Een plek in het publiek waar mensen wild dansen, springen en tegen elkaar aanbotsen. Volgens het OM wilde Sophie Straat juist inclusief zijn en was er geen sprake van groepsbelediging of discriminatie. Het weer zonnig en af en toe wat stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot zo'n 35 graden in het zuiden en oosten van het land. Morgen eerst nog bewolkt, later zon en maximaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
2: Lelystad. Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt, of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio brengt de brand met drones in kaart. Het vuur verspreidt zich snel via de boomtoppen. Het kabinet wil dat de Europese Commissie onderzoek doet naar de oorzaak van de situatie in Ceuta. Vorige week trokken tienduizenden Marokkanen de grens met de Spaanse exclave over, in de hoop asiel te krijgen in Europa. Voor het eerst sinds de lage waterstanden is de stuw bij Driel helemaal opengezet door Rijkswaterstaat. Het water dat via de Rijn het land inkomt, wordt bij Driel verdeeld. Omdat er weinig toevoer van water is vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Het weer zonnig en af en toe stapelwolken. Het is 30 graden in het noorden tot 35 in het zuidoosten. Morgen ook nog warm, dan maximaal 33 graden.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen, komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uren is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: zoeken naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
1: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
0: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
2: Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
3: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
2: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Vijf uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
4: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met meerdere drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Door de droogte kan het vuur zich snel verspreiden. Het zal gaan om kroonvuur waarbij de toppen van de bomen in brand staan. Daardoor grijpt het vuur snel om zich heen. Er rijden voorlopig geen treinen tussen Venray en Boksmeer. En ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van deze middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28. Hij was na een festival naar haar huis gegaan voor een feestje en verklaart dat ze toen seks hebben gehad met wederzijdse instemming. De vrouw zegt dat ze onder invloed was van drugs en in haar slaap is verkracht. Tegen de oud-agent was 3 jaar cel geëist, maar volgens de rechtbank is er niet genoeg bewijs. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat het gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm met 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht blijft het warm en is het benauwd. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Verkeersinformatie.
5: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Amersfoort naar Utrecht. Bij Soesterberg is 1 rijstrook dicht. Vanaf Maarn is de vertraging 10 minuten. Er staat 3 kilometer file. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.
3: De

Radio Lelystad. Radio Lelystad. 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl. Adverteren hier op Radio Lelystad? Kijk voor meer info op radiolelystad.nl.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Limburg woedt een grote bosbrand in de buurt van Venray. Een camping is uit voorzorg ontruimd. De veiligheidsregio vliegt met drones boven het gebied om de brand in beeld te brengen. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. Een oud-politieagent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28... maar er is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Het is zonnig en warm bij 30 tot 35 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het warm.
0: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
2: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
0: Meer lokaal nieuws op radiolelystad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
3: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uren is het met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer. Met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio staan 2 files. Allereerst de A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 kilometer en 10 minuten. Door een pechgeval is 1 rijstrook dicht. En op de A28 Amersfoort-Utrecht file voor Soesterberg. 3 kilometer, ook 10 minuten. De oorzaak ligt daarbij een ongeluk. De rechterrijstrook is afgesloten. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

Kijk voor meer lokaal nieuws op Radio Lelystad TV. KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Andere providers, kijk op radioledystad.nl.

0: storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren at radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
4: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
3: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
5: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
5: 6 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden, meldt de veiligheidsregio Limburg-Noord. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. Volgens de brandweer wordt het vuur aangewakkerd door de wind en breidt het zich nog steeds uit. Zeker tot 11 uur vanavond rijden er geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Ook in het Brabantse Rosmalen is aan het einde van de middag een grote brand uitgebroken en die is inmiddels onder controle. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens justitie had de man van 20 mogelijk plannen om uit te reizen en zich aan te sluiten bij ISKP. Dat is een vertakking van Islamitische Staat. De man zou ook in contact staan met mensen die aansturen op het plegen van aanslagen. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Vorige week werden ook al 3 terrorismeverdachten opgepakt en 2 van hen worden gelinkt aan IS. Rijkswaterstaat heeft de stuw bij Driel helemaal opengezet. Bij hoge waterstanden in de Rijn gebeurt dat vaker, zodat het water sneller kan wegstromen naar zee. Het is voor het eerst dat dat gebeurt vanwege de lage waterstanden. Voor en achter de stuw is de waterstand vrijwel gelijk, waardoor die geen regulerende functie meer heeft. De oproep die zangeres Sophie Straat deed tijdens het festival Best Kept Secret is niet strafbaar, zegt het OM. Ze vroeg alle witte mannen naar achteren te gaan. Zo wilde ze vooraan ruimte geven aan vrouwen, mensen van kleur en mensen uit de queergemeenschap. De oproep kan volgens het OM niet worden gezien als groepsbelediging of discriminatie. Dan het weer, veel zon en het is warm bij 30 graden in het noorden tot 35 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het warm. Morgen zon en wolken en mogelijk een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANBB. In de regio rijdt het nog wat langzamer op de A27 vanuit Utrecht naar Almere tussen Hilversum en Eemnes. 4 kilometer en 10 minuten komt uiteraard door de werkzaamheden op de A1. Daar is de weg helemaal dicht de komende weken door grote werkzaamheden. En nog viel op de A28 Amersfoort-Utrecht voor Soesterberg. 5 minuten ongeveer. Daar is nog 1 rijstrook dicht door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: Zijn je raamkozijnen aan vervanging toe? Poolse Bouw installeert en verkoopt stalen, aluminium en kunststof kozijnen. Ook voor kunststof deuren is Poolse Bouw jouw vakman. Kozijnen uit Polen. Kijk voor meer info op poolsebouw.nl.
1: Een zeer aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken? Adverteren uit radiolelystad.nl.
2: De hele dag dichtbij.
3: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zet 2 blushelikopters in om de grote bosbrand in de buurt van Venray te bestrijden. Er is ook een NL-alert verstuurd naar inwoners van omliggende dorpen. Die krijgen het advies om het natuurgebied te mijden. In een onderzoek naar terrorisme is een man uit Bergen op Zoom opgepakt. Hij wordt verdacht van deelname aan een terreurorganisatie en het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Een oud-agent uit Roermond is vrijgesproken van verkrachting. De man van 36 werd verdacht van het verkrachten van een vrouw van 28... maar daarvoor is onvoldoende bewijs, zegt de rechter. Dan het weer. Ook vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. Morgen opnieuw een warme zomerdag.
1: Radio Lelystad, lokaal nieuws.
4: De Lelystadse brandkranen zijn in orde, zegt het stadhuis. Het CDA hoeft zich geen zorgen te maken. Bij de brand van Partyplayers speelden andere problemen een rol. De raadsfractie trok aan de bel omdat toen op het kofschip een kraan onbruikbaar zou zijn geweest. Die deed het wel, maar was door begroeiing niet direct zichtbaar, is het antwoord. Onder normale omstandigheden zou de capaciteit van de kranen in het gebied voldoende zijn geweest, maar vanwege de omvang van deze brand werd een leiding aangelegd naar de vijver bij de spoordijk. Daar is een draaiboek voor, onder de titel Groot Watertransportsysteem. Ook voor die werkwijze zijn volgens de gemeente in de stad voldoende mogelijkheden aanwezig. De collectiemateriaal van Ed Voigt over Cornelis Lely is nu voor iedereen digitaal te bekijken op de site van het Flevolands Archief. Dat heeft de afgelopen 3 jaar van alle onderdelen een digitale registratie gemaakt en die registratie is geordend opgeslagen. De objecten zelf, documenten, afbeeldingen, panelen, boeken en voorwerpen komen op termijn beschikbaar in de historische barak van het archief op het Werkeiland. Voigt, inmiddels een jaar of 80, ontwikkelde een kwart eeuw geleden als vrijwilliger bij toenmalig Nieuwland Erfgoedcentrum, een van de voorlopers van Museum Batavialand, een grote belangstelling voor deze grondlegger van Flevoland en stelde in de jaren daarna zijn collectie samen. Hij droeg die in 2025 over aan het archief. Ouderen die veilig willen blijven fietsen kunnen vrijdag 21 augustus gratis meedoen aan een programma van de gemeente en de provincie onder de titel Doortrappen. Dat voorziet in informatie, workshops over veiligheid, indien gewenst een fietscheck en een fietstocht van 20 minuten plus een lunch. Details zijn te vinden op de site van de gemeente onder inwoner.
1: Meer lokaal nieuws op radioledistad.nl. Radio Lelystad weerbericht.
5: Het is de rest van de dag zeer warm in Lelystad. De komende uren is met 31 of 32 graden tropisch. Bij zonsondergang ligt de temperatuur rond de graad of 25. Vannacht daalt het kwik niet verder dan 18 graden. Daarbij kunnen we tot zonsondergang genieten van de zon, maar zijn er ook wolkenvelden aanwezig. Er is een kleine kans op een bui, maar het blijft veelal droog. Morgen wordt het met veel zon al snel warm. In de middag is het opnieuw tropisch. Wel steekt in de late middag en avond een matige zuidwestenwind op en voelt het later dus minder benauwd aan. Woensdag is de tropische hitte verdwenen. Daarna hebben we te maken met een omslag naar typisch Hollands zomerweer met soms wat regen en maximaal 22 graden is het dan een stuk frisser. Tot zover het weerbericht voor Radio Lelystad, verzorgd door Diana Woei.
1: Verkeersinformatie.
6: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.

0: aantrekkelijk reclamepakket voor bedrijven in Lelystad en omstreken. Adverteren at radiolelystad.nl. Radio
1: Lelystad. Op zoek naar een cadeau dat altijd goed uitpakt? Kies voor de Lelypas cadeaukaart. Te besteden bij winkels, horeca en leuke uitjes in Lelystad. Maak iemand blij en steun lokale ondernemers. Kijk nu op lelypas.nl. De Lelypas cadeaukaart. Geef lokaal, geef plezier.
2: Wil jij het verschil maken? Ontdek dan het plezier van vrijwilligerswerk. Of je nu een paar uurtjes per week hebt of een groot talent wil delen. Jouw inzet maakt onze samenleving sterker. Op vrijwilligerslelystad.nl vind je vacatures die bij jou passen. Help mee in de zorg, het onderwijs, sport, cultuur of help een buur. Impact maken, dat doen we samen. Kijk op vrijwilligerslelystad.nl en ontdek hoe jij kunt helpen. Vrijwilligerswerk, goed voor een ander en voor jou.
1: De Lelypas cadeaukaart. Leuk om te geven, leuk om te krijgen.
3: Heb je een storing, een verouderde meterkast of een complete elektra-aanleg nodig? Hans van Ewijk Elektrotechniek Lelystad is jouw betrouwbare elektrotechnisch installateur. Waar anderen afhaken, gaat Hans gewoon door. Kwaliteit, vakmanschap en een schappelijke prijs. Ook voor NEN 3140 keuringen en slim voorsorteren op de salderingsregeling. Bel Hans vandaag nog 06 51 56 73 11. Hans van Ewijk Elektrotechniek. Gewoon goed geregeld.
4: Op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl.
5: De hele dag dichtbij. Radio Lelystad.
4: 7 uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
6: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de buurt van Venray breidt zich nog steeds uit. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand. Defensie zet 2 blushelikopters in om het vuur te bestrijden. Inwoners van omliggende dorpen hebben een NL-alert gehad en krijgen het advies om uit de rook te blijven. Verder rijden er tot zeker 11 uur vanavond geen treinen tussen Venray en Boksmeer. Rijkswaterstaat heeft de stuw in de Nederrijn bij Driel helemaal opengezet. Het is voor het eerst dat dit gebeurt vanwege de lage waterstanden. Doordat er weinig toevoer is van water vanuit Duitsland, zijn de waterstanden voor en achter de stuw bijna gelijk. Voor de scheepvaart heeft dit geen gevolgen, zegt Rijkswaterstaat.
7: De scheepvaart die ging al via het sluiskanaal door Driel. En dat is onveranderd gebleven. Dus de scheepvaart kan gewoon verder varen over de Nederrijn.
6: De Rijn bereikte vorige week de laagste waterstand ooit gemeten. Nederland wil dat de Europese Commissie de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta onderzoekt. Vorige week staken tienduizenden Marokkanen illegaal de grens over met Ceuta. Minister Van den Brink wil weten hoe dit kon gebeuren. Ook wil hij zeker zijn dat de migranten niet naar Europa komen, zegt politiek verslaggever Noeska van der Meijden.
8: De kans dat alsnog gebeurt is heel klein. Maar toch, zegt Van den Brink, wil hij dat Spanje er alles aan doet om, als er nog migranten zijn, die weg te krijgen. En als ze hier aankomen in Nederland, ja, dat hij ze terugstuurt naar Spanje.
6: Morgen bespreken de asielministers van de EU de situatie. De derde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door de Noorse Sigrid Hauxset. Door de overwinning neemt Hauxset de gele trui over van Lorena Wiebes, die de eerste twee etappes had gewonnen. Dan het weer, blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Vannacht wordt het niet kouder dan een graad of 20. Morgen zon en wolken. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Verkeersinformatie.
9: Dit is Tim Schaap van de ANBB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANBB Verkeersinformatie.
4: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: UB40 met Kingston Town. En zo begint maandagavond live. Ja, ja, het is alweer 3 augustus.
1: Ja, we binnen er weer, hè?
0: We binnen er weer.
1: We binnen er weer, op Amsterdams.
0: Ja, en zullen we... wat hebben
1: we allemaal... Dat is Lelystad, hè? We binnen is ook Lelystad een beetje.
0: Nee, is, Amsterdams. We gaan niet...
1: ons we wonen hier heel veel Amsterdammers.
0: Ja, maar we gaan niet onze afgrond verloochenen. Achtergrond bedoel ik. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, naast ons zit Jack.
0: Wie?
1: Jack Schoon, hè?
0: Oh,
1: die is van Leefbaar Lelystad. En die gaan we eens uitleggen hoe die partij bestaat. Die bestaat 26 jaar, denk ik.
2: Ja, klopt. Sinds 2001.
1: Ja. Dus ik ga het een beetje uitleg geven hoe het allemaal gegaan is en zo.
0: En wie hebben we nog meer?
1: Nou, dan hebben we om 7:30 hebben we Wim Rakhorst.
0: Ja.
1: Die gaat vertellen over Open Monumentendag, hoe dat ontstaan is. Het is nou een stichting geworden ook. En om 8:00 hebben we Jeffrey. Die gaat vertellen over de huttenbouwweek die geweest is. En over de Jolcamping.
0: Wat een succes geweest zijn allemaal.
1: Ja, zeker. Ja.
0: Nou, laten we gewoon beginnen met...
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond. En wie zit er achter de microfoon?
2: Jack Schoonen, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Heren.
0: En Jack Schoonen, jij bent van Leefbaar Lelystad.
2: Ja, klopt. De oudste lokale politieke partij hier in ons dorp.
0: Oh, en hoe lang bestaan jullie al?
2: Sinds 2001. 2001 opgericht en 2002 voor de eerste keer meegedaan met de verkiezingen.
0: Oké. Okay.
2: Meteen binnengekomen met 4 zetels.
0: En waarom Leefbaar Lelystad opgericht?
2: Leefbaar Lelystad is eigenlijk opgericht omdat de grote landelijke partijen... die luisterden toch niet echt naar onze inwoners. En dat konden we gewoon steeds meer en meer merken. En ik heb het idee dat het nog steeds is. Toen moest er toch eens een keer een tegengeluid komen. Ook Pim Fortuyn was aardig aan het roeren. En je zag in heel Nederland ook Leefbaar Hilversum. Hè, dat was de eerste die opgericht werd. En toen wij als tweede Leefbaar Lelystad. Niet om achter Pim Fortuyn aan te horen, maar gewoon omdat we een leefbare stad willen. Dus dat is eigenlijk een van de redenen geweest om Leefbaar op te richten.
1: We worden vaak geassocieerd met Pim Fortuyn, hè?
2: Ja, we worden vaak geassocieerd met Pim Fortuyn, maar dat is niet ons...
1: Nee.
2: Sommige dingen zijn we het wel mee eens wat hij vertelt.
1: Nou, uiteraard. Hij heeft ook goede dingen gedaan.
2: Hij heeft goede dingen gedaan, maar niet alles is voor ons één op één overgenomen.
1: Nee.
0: Maar waarom een politieke partij oprichten? Want ik denk, ja, je kan toch beter een bloemenzaak beginnen?
2: Ja, maar een politieke partij ga je toch oprichten... omdat je merkt dat je niet gehoord wordt in de gemeenteraad. Ook landelijk zie je dat nu, hè, met al die versplinteringen. Iedereen voelt zich toch niet gehoord. Het vertrouwen toen eigenlijk in 2000 is al weggeëpt bij de politiek. En daarom is er een tegengeluid komen vanuit vooral lokale partijen. En je ziet ook dat die lokale partijen ook steeds meer aanhang krijgen... En nu al gemiddeld tussen de 35 en de 37% van de zetels innemen in Nederland.
0: Ja, want jij zegt versplintering landelijk. Maar is het ook niet plaatselijk in Lelystad? Want we hebben 12, 13 partijen.
2: Ja.
0: Waar er ook best wel veel lokale partijen.
2: Ja,
0: daar is ook versplintering.
2: Nee, klopt. Die vraag krijg ik vaker. Je ziet dan ook dezelfde personen steeds bij al die partijen terugkomen. Leefbaar was de eerste. Daarna kwam de inwonerspartij met de familie Jansen. En je ziet gewoon dat ze nu weer toch terug zijn gekomen. Ze hebben ook een tijdje bij ons gezeten. En ze willen steeds toch voor hun eigen ego de oude politiek handhaven. Wij vinden het heel jammer dat er nog zoveel zijn. De grap is eigenlijk dat ook Moerad zei laatst tegen me... Ja, wij als Jong Lelystad zijn eigenlijk ook een lokale partij. En dat is natuurlijk ook.
0: Zeker. Ja.
2: En ook heel goed dat daar Jong vertegenwoordigd is.
0: Ja.
2: En ze hebben het heel goed gedaan, de laatste verkiezingen. Daar mogen we best trots op zijn.
0: Ik wou het zeggen. Ja. Je mag best zeggen. Maar je hebt dan Jong Lelystad, heb je. Je hebt Mooi Lelystad. Je hebt Leefbaar Lelystad. Je hebt de Inwonerspartij. En je hebt, dat zijn de 4 lokalen dan.
2: Ja.
0: Zijn die veel voor Lelystad?
2: Eigenlijk wel.
0: Waarom gaan jullie niet samen?
2: Dat hebben wij een aantal keren hebben we dat geprobeerd. En dan komt het toch steeds weer uit op de ego. Of de samenwerking. Of toch andere ideeën over dingen hebben. Maar dat is dan toch, en dan gaat het gewoon om komma's vaak op. Maar dan is het vaak zo rond verkiezingstijd. Willen mensen op een plaats staan waarvan ze zeker weten dat ze die, en dat zeg ik altijd een beetje ruw, die 1700, 1800 euro in de maand krijgen.
0: Ja.
2: Dus ze willen allemaal graag hoog staan. En beginnen dan een eigen partij om toch die 1700, 1800 euro. Dan zie je ook mensen schuiven van stoelen, vooral lokaal.
0: Ja, precies. En dan gaan mensen daar zitten, zeggen niks, maar wel elke maand cashen.
2: Ja, klopt.
0: Hé, is dat niet een baantje van jou? Gewoon je mond,
1: ik zit aan
0: je mond houden zit echt
1: daar ben ik heel goed in, hoor.
0: Nou ja, je mond houden wordt wel een probleem natuurlijk.
1: Ja, dat sowieso. Maar ik zou het niet willen. Ik zou het niet kunnen. Nee.
0: Hey, waarom? Want hoe lang zit jij al in de... Zit je ook vanaf... Of zat je daarvoor ook al in de politiek?
2: Nee, daarvoor ben ik wel buurtwerk in Hoofddorp. En toen ik hier gekomen ben in 2010 kwam ik Wouter Sweers tegen. Van Leefbaar Lelystad, een van de oprichters. Samen met Wim Erika, Jos R.B. en nog een aantal. Robert Essenboom, en ik wil hier niemand vergeten. En in 2010 zei Wouter van kom eens een keer kijken. Dus het was, sorry, 2008 was dat. Toen ben ik fractieassistent geworden. Toen heb ik meegekeken en in 2010 ben ik op de lijst gekomen.
0: Ja, want hoe lang... Nou, je zit al heel lang in de raad dan.
2: Ja, 16 jaar. En 2 jaar daarvan wethouder geweest. En dat is wel heel fijn, want dan krijg je toch eens kijken aan de andere kant van de winkel. En ga je toch anders naar dingen kijken als raadslid.
0: En waarom ben je nu geen... wou je nu geen wethouder worden?
2: Ik ben een paar keer gevraagd. Ik heb nee gezegd. We hebben een hele jonge nieuwe fractie. En met het stuiterend geweld vanuit de rechtse oppositie, laat het zo maar noemen. Terwijl ze zo rechts valt wel mee bij sommigen. Heb ik zoiets van, nee, blijf zitten en ondersteun je fractie en zorg dat je over 4 jaar 2 keer groot wordt.
0: Ja, precies. En, maar het raadsakkoord is nu, daar hebben jullie ja tegen gezegd.
2: Ja.
0: Vorige keer niet.
2: Klopt.
0: Waarom nu wel dan? Waarom is dat niet politiek gedraai?
2: Nee, de vorige keer vaak worden er dingen afgesproken. Die werden niet nagekomen. Dus toen zijn we gestopt ermee. En ik heb gelijk gehad. Dat heb ik ook, genoeg bewezen in de laatste 5 maanden van de crisis. Dat wij als Leefbaar Lelystad bewust er niet aan mee gedaan hebben. En we die crisis die kwam ook voorspeld hebben, intern. En ja, nu het raadsakkoord meedoen. We hebben gekeken en geteld. We waren 1 zetel verloren. En we zeiden van, jongens, laten we nou eens geen bravoer, maar gewoon neem je punten en probeer mee te doen. En ga eruit halen wat erin zit.
0: Ja.
2: En we hadden ook verwacht dat er meer mee zouden doen. Onze grootste teleurstelling was de VVD. Die zwaar verloren had. En als je dan zo verliest en je dan je zo opstelt, terwijl je hier altijd de bestuurspartij geweest bent. En dan dit, denk ik, ja. En dan nu een beetje pronken met alles wat de laatste jaren gebeurd is. Denk ik, nou, dat hebben jullie volgens mij als VVD niet alleen gedaan.
0: Nee.
2: Ook wij vanuit de oppositie hebben volop meegestemd en ook volop meegedaan. En volop amendementen en moties ingediend die allemaal aangenomen zijn.
0: Ja.
2: Dus leer nou eens samenwerken. En ik zeg altijd, VVD hier is erg links. Nou, dat is weer gebleken. En dat vinden wij gewoon jammer.
0: Goed, we gaan zien hoe het de komende 4 jaar natuurlijk...
2: Ja.
0: Jullie hebben zelfs de wethouders naar voren gedragen als, als akkoord met z'n allen. En wat verwacht je hiervan?
2: Nou, we hadden op een gegeven moment tijdens de onderhandeling hadden we het laatste plaatje staan als we zover zijn van we gaan een commissie benoemen die op zoek gaat naar de wethouders. Er werd afgesproken dat elke partij die meedeed mocht 2 wethouders aanleveren. Nou, dat is gebeurd. Er zijn er meer dan 10 die zich aangemeld hebben. Daar hebben we een selectie in gehouden, selectiegesprekken mee gehouden en gedaan. Alles bekeken, achtergrond, cv's. Maar het allerbelangrijkste, is het een team?
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk wel voor ons de belangrijkste reden om te kijken van of ze nou voor Pro komen, of van Jong, of van D66, of maakt allemaal niet uit. Als het maar een team is. En dat is het in onze ogen wel geworden. En dus daar gaan we ook echt, denk ik, als coalitie of als raadsakkoord of gemeenteakkoord, hoe je het maar wil noemen, maar met die 24 partijen moeten we echt ervoor zorg dragen dat deze mensen ook echt de kans krijgen om als team te gaan functioneren.
0: Ja, maar ben je niet bang dan op een gegeven moment, omdat je met z'n 9 ja hebt gezegd, dat je ook moet meeknikken met elk voorstel wat van die 9 partijen komt?
2: Nee, we knikken mee wat in het raadsakkoord staat. Ja. En we hebben ook afgesproken als er iets staat wat uit het verleden komt of noem maar op. Dan hebben we nog steeds onze eigen mening en onze eigen kleur. Dus en daar moet je ook volwassen mee om kunnen gaan. En
0: daar kan je dan nog andere. Daar kan je nog in onderscheiden dan?
2: Ja, daar kan je in onderscheiden.
0: Ja, het is niet zo van als Pro of Jong met iets komt dat Leefbaar automatisch al ja zegt.
2: Nee. We kijken altijd naar het pragmatische. Voor ons is maar 1 ding belangrijk. Ja. Hoe gaat het voor de inwoners?
0: Ja, dat staat op nummer 1 bij jullie.
2: Dat is, wij zijn echt van, het moet goed zijn voor de inwoners. Dat is belangrijk. Sociaal, ondernemend. Af en toe kijk ik wel eens op Facebook.
0: Ja.
2: En dan zie ik al die verhalen van al die mensen die constant met azijn bezig zijn. Dan denk ik, die Action en die Lidl die draaien erop.
0: Ja.
2: En dan denk ik, stop er nou eens mee. Of verhuis. Wees verstandig. Ja.
0: Nou ja, dat was mijn volgende vraag. Ja. Als je Facebook opent...
2: Facebook, hè? Fake. Want heel veel mensen zetten de dingen op die niet kloppen.
0: Nou ja, dat bedoel ik. Hè?
2: Ze zeggen dat ze gelukkig zijn. En als je ze spreekt, dan hoor je dat ze zwaar ziek zijn.
0: Ja. Nou ja, dat soort dingen. Maar er zijn ook gewoon mensen die altijd maar lopen zeiken. En dan neemt de politiek, oftewel de gemeente, neemt een beslissing. En dan krijg je daar weer wat over. Ja, ik ga ze niet allemaal bij naam noemen, hoor. Wie dat allemaal roepen en zo, maar... het is volgens mij nooit goed wat jullie doen.
2: Nee, klopt. Dat hoort ook een beetje bij het geheel. Ook de media is daar vaak schuldig aan. Ook in dit gebouw waar we zitten, denk ik wel eens van... Hebben jullie nou niet leuke sportprogramma's? Hebben jullie nou niet leuke dingen over ondernemers? Natuurlijk hebben jullie je journalistische taak die je moet doen. Nou, ik vind een lokale omroep hoeft geen filemeldingen te doen. Dat heb ik zoiets van, dan luisteren we naar NPO 1.
0: Ja.
2: En tegenwoordig heb je allemaal WhatsApp of andere dingen... waar je op kan lezen of je in de file komt, ja of nee, Flitsmeister. Dus ik denk, ja, stop nou eens met al die 10 minuten weggooien... met 3 keer het weerbericht en 8 keer de filemeldingen. Ja. Doe daar leuke programma's van maken. Programma's. Maak plaatjes, doe een leuk spel.
0: Ja. Of maak een mooi programma zoals Maandagavond Live.
2: Ja, ja. Praat met je inwoners.
0: Ja, ja, precies.
2: Ja, en probeer het positief te doen.
1: Ik doe jarenlang geschiedenis van Lelystad bij Omroep Flevoland. Het is altijd heel enthousiast. Heel veel appjes krijg ik erop van mensen die het leuk vinden. Gewoon, heel veel mensen weten niet. Die wonen hier al 40, 50 jaar. Die hebben geen idee wat er speelt. Helemaal niks.
2: Nee, klopt.
1: Dat is jammer.
0: Maar jij doet dit al heel lang.
2: Ja.
0: Ben je nou niet gewoon een keer zat dat je denkt... jongens, zoek het allemaal uit. Ik ga lekker... want je bent ondertussen pensionado, mogen we wel zeggen.
2: Oh?
0: Ja, nee, je bent net hoor. Net. Ja. Net 2 weken. Nee, maar denk ik van, man, ga in die tuin liggen. Ga met een bootje met vrouw, kinderen, kleinkinderen leuke dingen doen.
2: Ja, maar die doe ik even goed.
0: Ja? Nee, heb je daar nog wel tijd voor? Want ik heb gehoord ook dat het zoveel tijd kost. Laatst was ook weer een mevrouw bij Omroep Flevoland. Hè, dat er, nou ja, raadsleden te weinig zijn. Wethouders, die willen bijna niet meer omdat het zoveel tijd kost.
2: Ja, maar ik vind dat niet erg. Ik heb daar, kijk, je hebt zeg maar ongeveer 18 uur per dag dat je dingen kan doen. Nou, daar hou je best wel 4 uurtjes over in die dag.
0: Jij slaapt 6 uur per nacht?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja, nee, snel uitgerekend.
1: Ja, nee, dat is...
2: De ene heb het nodig en de ander niet. Ik begrijp dat mensen soms 8 uur nodig hebben. Maar daar blijft er nog zat tijd over voor je raadswerk.
1: Ja.
2: En je moet ook niet alles willen weten op een gegeven moment. Hè. Je moet ook op een gegeven moment je speerpunt uitzetten. Van, joh, dat is interessant. Dat willen we als politieke partij, daar staan we voor.
1: Ja.
2: Ja, en je moet je niet gaan bemoeien met, en dat doen sommigen, van moeten nou de heipalen 12 meter zijn of 14 meter?
0: Ja, precies.
2: Dus dat moet je niet lezen, dat moet je aan de expert overlaten.
0: Focus je op wat jouw standpunten zijn en wat jouw primaire goed doet. En richt je daarop. Ja, je kan niet alles. Nee, maar goed, je hebt ook mensen natuurlijk, wethouders die misschien nog werken, of fractieassistenten die werken. En dit er ook mee even bij moeten doen.
2: Ja, klopt. En daar is heel veel respect voor. En ik vind, en dat hoop je dan ook, dat die fractieassistenten de kans krijgen om in de volgende periode wel op die stoel te mogen zitten. En ook de vruchten mogen plukken. Van, want dat is ook leuk, hè, raadslid. We doen ook leuke dingen. We gaan, in september gaan we 2 dagen, dat noemen we schoolreisje. Dan gaan we met z'n allen naar Bergen, geloof ik. En daar mogen we dan 2 dagen met elkaar goed verkennen wat we wel kunnen en wat we niet kunnen. Waar wij van de week eigenlijk zagen dat... en ik denk van, joh, we moeten eigenlijk als raad niet naar Bergen. We moeten gewoon in het Hollandse Hout een buurtcamping opzetten. Handen uit de mouwen. 2, 3 in de keuken. En ga daar met elkaar praten.
0: Ja, we hebben genoeg buurtcampings. Ja. We hebben een stuk of 4, 5. Dus ik zou zeggen, daar kan de raad makkelijk naartoe.
2: Ja.
0: En subsidieer dat. En het is weer gelukt.
2: Ja,
1: ja, zeker. Ja.
0: Hey, is de raadslid niet... Nou ja, wat hebben we net al over. Maar is iets een... Want jij was de duwer dan, zeg maar. Hè, van,
1: ja, hij is duwer, ja.
0: Nee, voor de rest, heb je nog politieke ambities?
1: Nee, helemaal niet. Nee?
0: Nee,
1: nee, ik vind dat knap. Ik heb respect voor, maar dat doet het niet voor mij. Ik heb ook de tijd er niet voor.
0: Heb je de tijd er niet voor? Nee, er staan gewoon alweer mensen voor de deur. Hè. Maandagavond live is gewoon zo populair. Maar hoe lang ga je nog door?
2: Zolang de gezondheid dat toelaat.
0: Dus als je 100 bent, kan jij nog in de raad.
2: Waarom niet?
0: En dat lijkt me wel geweldig. Ja. En ik ben niet de oudste, hè, geloof ik.
2: Nee.
0: Er is iemand anders.
2: Dus iemand anders is de oudste.
0: Ja.
2: En ik ben de ene oudste.
0: Oh, en ben je ook dan de ene wijste?
2: Nee, de wijste.
0: Dat zou ik ook zeggen. Hey, wil je nog wat aan de luisteraars / kijkers meegeven? Dat je zegt van, nou, dit is wel een belangrijke boodschap.
2: Nou, ik denk dat een belangrijke boodschap is dat je niet moet te veel mopperen. Maar zoek eens op de websites van de gemeente De Wegen. Hoe je kan inspreken, hoe je bij commissies bij kan dragen. Kijk eens in buurthuizen. Want we hebben heel veel instituten hier in onze stad via welzijn en het sportbedrijf. Waar je dus aan mee kan doen en wat allemaal georganiseerd is. Vandaag zie ik op Facebook staan dat iemand zegt van... ja, ik ga niet bij JISC werken, want dan raak ik mijn toeslagen kwijt. Nou, dan denk ik, het is dus de omgekeerde wereld.
0: Dat is Nederland.
2: Ja, dan denk ik, daar zijn we verder weg kwijt.
0: Ja.
2: En ik zou graag wel willen zien dat, vooral voor de ondernemers... dat er eens een beetje regelgeving weggaat.
0: Minder regels.
2: Minder regels. En dus, ja, ze graven de bedrijfskring Lelystad horen van... we hebben wel mailtjes gezien van... ja, wat kan er nu aan regelgeving verdwijnen... die eigenlijk nutteloos zijn.
0: Nou, heb je even.
2: Ja, dat zien we ook bij evenementen. Bij evenementen denk ik wel eens... hebben we nou niet veel te veel veiligheidsregels... met veel te veel dure kostenposten... die we tenslotte zelf weer betalen.
0: Ja.
2: Dan denk ik, ja, dat is toch heel erg duur.
0: Ja, precies. Een leuke raveparty wat gewoon beëindigd wordt... waar ik denk, ze doen niemand kwaad.
2: Nee, dat dacht ik ook. Maar ja. Toen zei mijn vrouw tegen me... ja, maar als je het één keer toestaat... dan staan ze volgende week hier weer. En de week erop weer. En wie weet wat voor BE-ende het dan gaat
0: ja,
2: worden.
0: Ja, precies.
2: Dus dat begreep ik wel.
0: Ja, oké. Okay. Dankjewel voor je komst in ieder geval.
4: Ja, leuk.
0: Wij wensen je heel veel succes.
2: Dankjewel.
0: En nou ja, ben je ook geïnteresseerd in Leefbaar Lelystad? Kijk even naar leefbaarlelystad.nl en daar staat alles op. En nou ja, wij hebben besloten om gewoon meer mensen uit te gaan nodigen de komende tijd.
1: Ja.
0: En we kunnen misschien, mogen we dat al een tipje van de sluier? Nee, zeker.
1: Ik heb Rodi Matthijs, de wethouder, als het goed is, de 17e hier.
0: Oh, leuk. Dus ja, die komt ook gezellig.
1: We gaan ze allemaal uitnodigen.
0: We gaan ze gewoon allemaal uitnodigen. Ja, kan ons het schelen, joh. Hartstikke leuk. Dankjewel en heel veel succes met de partij.
2: Dank jullie wel.
0: Ja.
2: Fijne avond.

0: Al Green. Take me to the river. En daarvoor hoor je nog Miley Cyrus en Wrecking Ball. En dan maar bij Maandagavond Live. En we gaan snel door, want we hebben nog genoeg te bespreken.
1: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. En dan zeggen we altijd goedenavond, oftewel Boswaar. En wie zit er achter de microfoon?
2: Wim Rakhorst. En ik ben van Open Monumentendag.
0: Ja, we moeten een beetje internationaal natuurlijk. Want ze wil niet praten, maar je kleindochter uit Frankrijk is mee. Dus we moeten een beetje af en toe petit Frans.
2: Kleindochter is mee.
0: Precies.
2: Ze woont in Frankrijk, maar ze is hier een weekje om haar Nederlands weer een beetje op te poetsen.
0: En lukt dat?
2: Dat is best wel goed, hoor.
0: Ze durft nu
2: ze durft niks te zeggen.
0: Nee, ik heb de microfoon opengezet. Ik denk misschien... Dus misschien durf je wat te zeggen. Lukt het een beetje, het Nederlands praten?
3: Ja, gaat wel.
0: Ja, hartstikke goed. En spreekt opa wel Frans?
2: Parfum un piep.
0: Ja.
2: Veel verder ben ik niet gekomen.
0: Dat kennen we niet. Nee, maar opa praat...
2: Ik begrijp het wel een beetje, maar als die Fransen beginnen te praten, dan dat gaat zo snel. Dat...
0: Nee, dat is onderling helemaal niet natuurlijk. Maar het zal andersom zijn. Jij vindt ons waarschijnlijk ook heel snel praten.
3: Soms wel, maar meestal gaat het wel. Ik doe mijn best.
0: Oké, heel goed. Nee, meer dan dat hoef je ook niet te doen hier. Goedenavond in ieder geval. Je bent er voor iets heel anders natuurlijk.
2: Zeker.
0: Ja. Open Monumentendag.
2: Ja.
0: Dat gaat weer bijna van start.
2: Nou ja, het duurt nog een week of vijf, hè?
0: Nou, dat is bijna.
2: Maar het is...
0: Twee keer met je ogen knipperen.
2: Ja, het begint wel te komen.
0: Jullie zijn druk in de onderhandeling, of althans, onderhandeling in voorbereiding.
2: Wij zijn druk bezig. Bert Slachter is hier 2 weken geleden al geweest. Die heeft al iets verteld, hè?
0: Ja.
2: Wat we gaan doen. En misschien is het goed om iets te zeggen over het landelijk thema.
0: Zeker.
2: En hoe wij dat gaan invullen. Dat is misschien wat achtergrondmuziek. En dan komen we straks nog wel... Binnenkort nog wel weer terug om het programma om dat goed neer te zetten.
0: Ja, ja? Vertel, wat is het thema?
2: Het thema is veerkrachtig erfgoed. En dan staat er nog achter, in tijden van onzekerheid.
0: Wauw, dat is een zware titel.
2: Nou ja, het is een internationaal thema, zou je kunnen zeggen.
4: Dat begrijp ik.
2: Het internationale thema, dat wordt elk jaar door de UNESCO meegedeeld. Als je dat vertaalt, dan is dat eigenlijk bedreigd erfgoed. En in Nederland is dat dus een beetje omgezet in wat positiefs. Hè? Veerkrachtig erfgoed. En dat proberen we ook dit jaar in Lelystad neer te zetten.
0: En hebben wij al een veerkrachtig erfgoed?
2: Een goed voorbeeld is Gemaal Wortman. Gemaal Wortman, dat is van 1956. Het is 70 jaar oud nu. En het is een dieselgemaal. Het werkt niet op computer. Maar het werkt nog steeds als het heel hard geregend heeft. Ja, dat is moeilijk voor te stellen op dit moment.
0: Ja, ik kan het zeggen, ja.
2: We hebben toch ook afgelopen jaar wel een paar keer gehad... dat Gemaal Wortman moest worden ingezet om te helpen ons droog te houden. En het is een dieselgemaal. En dat is natuurlijk zonder computers. Dus als het gehackt wordt, het kan niet gehackt worden.
0: Nee. Maar dat betekent als het heel hard regent... dat er een meneertje met een kannetje diesel die kant op moet lopen.
2: Dat is zo. Nou, niet alleen maar een kannetje. Want
0: Ik
2: weet niet hoeveel het, maar het gaat per uur enorme hoeveelheden gaan erheen. Ja. Dus Gemaal Wortman is denk ik een voorbeeld bij uitstek... van veerkrachtig erfgoed. En, een ander voorbeeld, dat is de Kubus. Dat is 1983, meer dan 40 jaar oud... Het begin van de Kubus 1983, in 2023 was het 40 jaar. En dat was het begin dat we weer ook gestart zijn met Open Monumentendag. En het is een bijzonder gebouw van een bijzondere architect. En het heeft nog steeds dezelfde functie. Dat is ook wel bijzonder. Er zijn natuurlijk een heleboel centra voor culturele vorming... zijn er gesloten in de loop der tijd. Maar in Lelystad hebben we dat nog steeds.
0: Ja.
2: En ik denk dat de Kubus dus een heel mooi voorbeeld is van veerkrachtig erfgoed.
0: Ja,
2: het is ook een paar jaar geleden gemeentelijk monument geworden. Net zoals Gemaal Wortman trouwens.
0: Ja, dat heeft het wel verdiend dan.
2: Ja. En het leuke is ook dat Gemaal Wortman en de Kubus... bij de landelijke opening worden uitgelicht. Dus dat is vrijdagavond. De lightpainters zijn daar geweest. Die hebben opnames gemaakt. En dat wordt dus echt ook landelijk uitgezonden.
0: 11 september is dat, hè?
2: Dat is vrijdag 11 september, inderdaad. Ja.
0: En hoe laat begint dat?
2: De landelijke opening op vrijdag. Wij organiseren dat niet als lokaal comité. Mm-hmm. Dat is de provincie die het organiseert. De provincie bestaat 40 jaar. Open Monumentendag bestaat 40 jaar. En die hebben elkaar gevonden. En daarom is die landelijke opening in de provincie, maar vooral ook natuurlijk in de provincie hoofdstad Lelystad.
0: Ja.
2: En dat is, ik dacht, 7:45 is dat op het Batavia-terrein. Vrijdag 11 september. Echt met een mooie show. En met een opening, ook met Jannie van der Heijden als vrouw van Open Monumentendag.
0: Hij is een leuk mens. Dus, Jannie van der Heijden, ja, ik volg dat programma altijd met André van der Heijden.
2: Dus dat wordt echt feest.
0: En kost dat geld om te bezoeken? Want dat willen wij in Nederland altijd weten.
2: Het is allemaal gratis.
0: Allemaal gratis.
2: Misschien nog even over die landelijke opening.
0: Ja.
2: Na de landelijke opening, op dat Batavia-terrein, is er de mogelijkheid om naar Gemaal Wortman te gaan met MS Waddenzee. Daar is onder andere Eva Vriend, die daar een verhaal houdt. En ook de Kubus is daarna open met de frontrunners. Hoe noem je het?
0: Springen overal overheen.
2: Toestel. En ook rotleidingen, zowel in het Gemaal als in de Kubus. Dat wilde ik er nog even
0: aan. Nou ja, dat is toch hartstikke leuk om weer mee te maken. Ik
4: had hem gevraagd om mee te springen in de Kubus. Ik ga het niet doen.
0: Waarom niet?
4: Nee, is me te hoog. Je moet zo 1,5 meter naar beneden springen. Dat weet ik niet meer.
0: Zo jammer.
4: Nee, echt hoor.
0: Nee, ja, goed.
2: Je kunt kijken.
0: Ja, precies. Maak jij de foto's en dan kijk. Zijn er nog meer dingen waarvan je zegt, nou, die zijn nu wel interessant om te melden? Of komt dat een andere keer weer? Want jullie komen regelmatig bij ons langs.
2: Ja, de bedoeling is dat wij nog een aantal keer langskomen. Misschien is het ook aardig om te vertellen dat we bezig zijn ook in de omgeving te kijken. De provincie die organiseert het. En ja, we dachten het is misschien ook leuk om over de gemeentegrenzen heen iets te doen. En ik zit hier naast Ger. En Ger, die net als 2 jaar geleden hebben we de historische bustocht.
0: Ja.
2: Die gaat naar de blok van Kuffeler. Ja. Het werkeiland van Almere. En we hebben contacten met Almere. En er is iemand van Almere die ons daar ontvangt. Dus dat is erg leuk. Dronten had nooit Open Monumentendag, maar die zijn nu toch ook begonnen. En behalve de meerpaal, wat dus meedoet met de landelijke opening, uitgelicht, gaat, heb ik gehoord, ook het MEC, dat is Mechanisch Erfgoedcentrum. En de polderpioniers bij Zwifterband, die doen ook mee. En misschien dat we wat met Dronten nog gaan doen. Maar
0: het is wel leuk. Het is wel leuk dat gewoon provincie breed
2: wordt. Leuk, ja.
4: Het Mechanisch Erfgoedcentrum, ja. Ik ben daar geweest. Die rijdt rond Dronten naartoe, rijden links langs. Ik ben daar geweest, dat is zo leuk om te zien.
0: Oh, is dat waar die grote wals buiten zat?
2: Heel bijzonder.
0: Ja. Je rijdt er langs, maar
4: het is een heel groot museum.
0: Daar blijft het ook bij eigenlijk.
4: Maar een kennis van mij, die heeft daar op zaterdag altijd een schilder. Die is eigenlijk offset drukker nog. Heb je van die oude stenen waar vroeger van gedrukt werd. Geeft hij allemaal voorstellingen daar. Dat is leuk hoor.
0: Ja, grappig om te zien dan.
2: Ja, het is ongelooflijk.
0: Nee, dat moeten we ook behouden. Hè? Ik bedoel,
2: museum is misschien een. Ja, je moet het gewoon een keer gezien.
4: Ja, het is echt leuk om te zien. Ja.
0: Het is goed dat we dat behouden met z'n allen.
2: Ja,
0: zeker. En dat we het ook over de grenzen heen. Hè? Niet alleen Lelystad, maar dat we ook naar de andere dorpen om ons heen kijken.
2: Ja. Zeker, zeker. Maar in de komende uitzendingen van Radio Lelystad komen een aantal mensen die
0: vertellen.
2: Die echt Lelystads monumenten zullen uitlichten.
0: Ja? Ja. Hartstikke mooi.
2: Okay.
0: Wil jij nog wat zeggen? Ken jij voor mij gewoon even, dat vind ik hartstikke leuk, ik zet die twee heren even uit. Die zijn nu niet meer belangrijk, alleen jij. Kan jij even op z'n Frans voor mij aankondigen Avicii met Wake Me Up?
3: Wat?
0: Even aankondigen, een nummer, een liedje aankondigen. Want ik ga nu Avicii draaien met Wake Me Up. Kan jij dat voor mij op z'n Frans aankondigen?
3: Oké.
0: En daarna start ik hem in.
3: Oké, tout de suite, nous allons écouter la chanson Wake Me Up.
0: Van Avicii.
3: De...

0: of the Rising Sun. Het is een traditioneel volkslied uit de Verenigde Staten. En hij is vele malen opgenomen. Vooral bekend geworden in een rock'n'roll versie door de Animals uit 1964. Hij is ook nog zelfs uitgebracht door Nina Simone en Bob Dylan in 1962. Nou, lekker nummer. In de voorhoorde nog Avicii en Way. Ja, dit blijft gewoon een lekker nummer. Ja. Dus daar zijn we wel heel blij mee. Ja, want bij een aanrijding op de Westerdreef in Lelystad is vanavond om 6 uur een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt 112-verslaggever. Het ongeluk gebeurde dus rond 6 uur ter hoogte van de Jol. En naast een ambulance werd ook de brandweer en een traumahelikopter opgeroepen. Bij de aanrijding raakten in ieder geval 2 voertuigen zwaar beschadigd. En volgens de verslaggever kwam er inzittende zelfs bekneld te zitten en moest er door de brandweer uit het voertuig worden bevrijd. De Westerdreef is in beide richtingen afgesloten. En over de oorzaak van het ongeval is toch niets bekend. Nou, ik heb de foto even gezien van de auto. Dus je moet de microfoon even een stukje naar je toe. Ja. Maar als je die foto van die auto ziet, dan heb je niet 50.
1: Het is niet te geloven.
0: Heb je niet 50 gereden?
1: Nee.
0: Ja, het kan ook die andere auto's zijn die me zo hard hier tegenaan gereden hebt. Maar, maar de laatste tijd zijn er toch veel ongelukken op die dreef.
1: Nee, op die dreef, joh. Ik schreef het laatste. Is het niet overdreven? Hè? Ik heb erboven overdreven. Ja. Zo. Er wordt 80, 90, 100 gereden. Ik rij ook altijd hard, hoor. Ik rij als een vader rijd ik ook 60, 65. Maar geen 100. Maar als je dat ziet, ik woon langs de Haaldrijf, dan komen er motoren voorbij. Jongen, denk, ja. Nou, dan hoop ik echt dat hij op zijn bek gaat. Dan ben ik serieus. Dan gaan ze onder die spoorbrug, dat maakt natuurlijk heel veel geluid. Zetten ze de motorkaart aan. En ik hoop dat je verder op je bek gaat.
0: Ja, nou ja, ik woon op die dreef waar toen die opa met zijn kleinzoon verongelukt zijn. Ook omdat daar een meneer 140 reed. Ja. Je mag 70.
1: Hij is daarna nog een keer veroordeeld. Hè?
0: Ja, en hij is nu gevlucht, hè, naar Dubai. Ja. En hij vindt het een belachelijk hoge straf. Want hij had een jaar of zo, 2 jaar gekregen, ja, geloof ik. En dan ging hij in een beroep tegen zijn straf, want hij vond het te hoog. En dan denk ik, je reed 140, je rijdt 2 mensen dood.
1: Ja.
0: Het is toch eigenlijk te schande voor woorden. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.
2: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
3: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
2: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.

Ryan Paris en Dolce Vita. De Albemai. Maandagavond live ervoor. Paul de Leeuw, Willeke Alberti, gebabbel. En we gaan gewoon het eerste uur alweer afsluiten, Ger. Zo snel gaan we. Dus ik ga snel zeggen, blessings, Calvin Harris en Clementine Douglas. Ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. We zijn er na achter terug.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radioledistad.nl. Is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Vanwege de lage waterstand in de Donau heeft Roemenië rotsblokken opgeblazen. De brokstukken moeten ervoor zorgen dat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen, legt buitenlandredacteur Julian Buizen uit.
2: Die kerncentrale ligt aan een zijtak van de Donau. De Donau staat al laag, in die zijtak is het niet veel beter. En dus willen ze door middel van een diepere gul en een tijdelijke dam zorgen dat er voldoende koelwater naar die centrale gaat komen om hem draaiende te houden.
1: De landen aan de Donau kampen met hittegolven. Voorlopig wordt er geen regen verwacht. De droogte leidt ook tot zorgen over dijken op Terschelling. De komende tijd worden zeedijken daarom extra gecontroleerd op scheuren en mogen schapen er voorlopig niet meer grazen. Op Terschelling is het regentekort gemiddeld gezien iets groter dan in de rest van Nederland. Ook zijn er geen rivieren of meren waarmee het waterpeil handmatig kan worden verhoogd. Het waterschap vraagt toeristen, inwoners en boeren daarom zuinig om te gaan met water. Techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Het Amerikaanse bedrijf presenteerde donderdag sterke kwartaalcijfers en daarna steeg de marktwaarde flink. Alleen de techgiganten Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple bereikten eerder een beurswaarde van boven de 3 biljoen dollar. De Noorse Sigrid Hauxset heeft de derde etappe gewonnen van de Tour de France Femmes. Commentator Gabriel Melging heeft het gevolgd.
3: Hauxset pakt ook de gele trui met deze zege. De grootste zege in haar carrière, zoveel is duidelijk. Een andere eervolle vermelding is er voor Puk Pietersen. Want Puk Pietersen die heeft vandaag allerlei bergpunten gepakt op de klimmetjes waar ze kon strijden voor die punten. En zij rijdt morgen in de bolletjes trui.
1: De Belgische Lotte Kopecky en de Nederlandse Marianne Vos eindigden vandaag als tweede en derde. Dan het weer. Het blijft nog lang zonnig en warm. Later vanavond in het zuiden kans op regen en onweer. Morgen zon en wolken en een enkele bui bij 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM. Het komend uur kun je luisteren naar Maandagavond Live met Dave Terlien en Ger Koreman.

0: Tony Esposito. Beginnen we de tweede uur alweer mee. Papa Chico. Toch lekker zomers,
1: hè? Lekker nummer, hè?
0: Ja, het is gewoon een beetje relaxed-achtig. Ja. Een beetje wakker worden, zo.
1: Ja, ja, pas wel bij me.
0: Eigenlijk moet je 's morgens goed draaien, hè? Zoiets.
1: Ja, dat was toch bij me. Ook dag hier.
0: Ja, ook. Ik zag je al een beetje wegdutten, dus... Hé, hey Gerrit, het is 6 minuten na 8. Wat gaan we allemaal doen?
1: Nou, we hebben naast ons zitten Jeffrey. En Jeffrey gaat even vertellen over de Jolcamping, hè? Die begint volgende week, hè?
2: Ja, aankomende vrijdag.
1: Aankomende vrijdag. Ja. En we gaan even napraten over de huttenbouwweek.
2: Ja, zeker.
1: Dat deed ik vroeg in de Jordaan ook, hutten bouwen.
0: Okay. Zullen we daar gewoon mee beginnen? Daar komt-ie.
3: En dan is het nu tijd voor een goed gesprek.
0: Het is zeker tijd voor een goed gesprek. Nou, hij heeft je al aangekondigd natuurlijk.
2: Ja.
0: We gaan 2 dingen benoemen. Waarmee wil je beginnen?
2: Nou, ik denk dat we gewoon eerst... want dat is al geweest. Ik denk dat we gewoon lekker beginnen met de huttenbouw.
1: Met de huttenbouw, ja.
2: Hoe dat geweest
0: is. Wat een feest.
2: Ja, dat was zeker een feest.
1: Dat is
2: feest.
1: Leuk, hè, weer.
2: Ja, absoluut. We hadden 40 kinderen.
1: Ja.
2: En die hebben zich echt 5 dagen vol vermaakt en ingezet met het bouwen van de hutjes. Dus,
0: ja, nou, leuk. Ik heb gelezen en ik heb gehoord dat gewoon heel veel kinderen weer genoten hebben.
2: Ja, zeker, zeker.
0: Het was weer de eerste keer na een lange tijd?
2: Ja, 9 jaar om precies te zijn.
0: En hoe kwamen jullie erbij om dit weer op te gaan pakken?
2: Er is twee jaar geleden is een kindermotie mee geweest vanuit basisschool De Kring om dit weer terug te brengen. En die konden geen partij vinden toen de tijd. En wij hebben eigenlijk als stichting in dit geval gezegd van... wij willen die kar wel trekken en het proberen op te zetten.
0: Ja.
2: En dat is voor de eerste keer naar onze mening goed gelukt.
0: Ja, je leest alleen maar lovende recensies.
2: Ja.
0: Waar hadden jullie een beetje op gegokt, het aantal kinderen?
2: Wij mochten er 40 hebben op het terrein. We zaten op het veldje naast basisschool De Grundel. Ja. In de Gondel. We mochten er 40 hebben. En we hebben de hele tijd rond de 20, 22 gezeten. En net als bij de camping altijd... Ja, in de laatste 2, 3 weken trok het echt aan. En hebben we eigenlijk op de zondagavond voordat we begonnen... de laatste aanmelding nummer 40 gehad. Dus we zaten echt helemaal rampvol.
1: Leuk, man.
2: Ja,
0: wat leuk. Hey, en betekent dit nou dat dit volgend jaar terug gaat komen?
2: Dat is wel de bedoeling vanuit ons. Dus we gaan daar zeker op gokken.
0: En waar hangt het vanaf dan?
2: We zitten nu op het terrein naast Grundel. En dat is zogezegd een tijdelijk terrein wat we toegewezen gekregen hebben... ik heb wel zijdelings al begrepen dat we daar volgend jaar waarschijnlijk ook wel weer mogen gebruiken. Maar goed, het is altijd even afwachten. Maar als we het terrein gewoon mogen gebruiken, dan gaan we daar gewoon zeker weer aan de gang.
0: En als je nou een iets groter terrein hebt, zeg maar, voor meer kinderen, zou je ook meer kinderen aankunnen?
2: Ja, we hadden wat dat betreft genoeg vrijwilligers. Want iedereen stond dubbel op een hutje om het te begeleiden. Maar goed, we mochten de 40, maar we willen eigenlijk volgend jaar naar 50, misschien 60.
0: Maar dan moet je
2: een groter terrein. Dat mag op dit terrein.
0: Nee, precies, dus je moet een groter terrein hebben. Ja.
1: Ze blijven er niet slapen, het is alleen maar bouwen.
2: Ja, nee, ze blijven het, gewoon s'morgens om 9 uur zijn de kindjes welkom.
1: Ja. Ja.
2: Tot 3:30 en dan worden ze gewoon weer lekker opgehaald door papa en mama.
1: Ja, op die manier.
2: Dan drinken wij nog een bakje koffie en dan sluiten wij het terrein lekker af.
1: Maar het is heel oud dat ik zeg net, wij deden dat vroeger in de Jordaan, toen ik jong was, deden we dat ook. Hè?
0: Ja, maar het was...
1: Overal die rotzooi vandaan, maar dan maakten we eens 2 verdiepingen zelfs.
0: Ja, ja, nee.
1: Gevel aan, hè, van
0: onze generatie.
2: Ja, eerlijk, er hebben hutten gestaan met 2 verdiepingen, ja. Zelfs 3 verdiepingen.
1: Zo, ja. Ja, dat is leuk. Leuk om te doen ook.
0: Ik werk in Harderwijk en daar is het ook nog elk jaar een rijk ergens langs. Er is ook zo'n huttenbouwweek.
1: Ja, leuk is dat, hè?
0: Bijna elk dorp of stad heeft wel een huttenbouwweek. Ja, ik vind het hartstikke leuk dat het weer terug is.
2: Ja.
0: En wie weet groter. Maar als je groter wil, hebben jullie al een terrein op het oog?
2: Op het oog.
0: Stadhuisplein misschien.
2: Sorry?
0: Stadhuisplein.
1: Je hebt ook een tot de tentoonstellingsterrein.
0: Ja, zoiets.
1: Want het hutte tot de
0: hutte tentoonstelling.
2: Ja, goed, er zijn meerdere opties. Kijk, ik bedoel, ik heb de buurtcamping natuurlijk op het Jolpark. Ja. Dus misschien dat we daarover kunnen praten. En ik heb zelfs van Simone Slot van FVD, die kwam met het idee om met welzijn te gaan praten. Want die hebben natuurlijk Schatteiland nu in beheer.
0: Ja.
2: Om te kijken of we iets samen kunnen doen.
0: Ja, want hoe bewaak je die hutten als ze eenmaal gebouwd zijn? Want ja, je kan niet 1 dag een hut bouwen. Ja, kan wel. Maar wat je zegt, dan sluiten wij het terrein af. Is het een afgesloten terrein dan helemaal?
2: We hebben het hele terrein hebben we rondom afgezet met bouwhekken. Dus dat ging gewoon elke middag, avond dat wij naar huis gingen, ging de beugel erop.
0: Ja.
2: En daar kon niemand in.
0: Nee, precies. Dus gelukkig ook geen rotzooi.
2: Nee,
0: het gaat zeker leuk, gezellig.
2: Nee.
0: Nou, hartstikke leuk. Wij ondersteunen dit project zeker natuurlijk. En wij gaan er ook zeker reclame of zo voor maken. Dan de camping.
2: Ja, die komt er ook aan.
0: Jullie zijn de laatste in de rij.
2: Als 3-daags camping wel.
0: Ja.
2: Dus na ons zit de Brander nog. Die doet een dagcamping dit jaar. Maar de driedaagse, daar zijn wij de laatste van dit jaar.
0: En hoeveel buurtcampings zijn er op dit moment?
2: Landelijk of hier?
0: Nee, gewoon bij ons in Lelystad.
2: Hier hebben we er nu 4, als ik de Brander mee reken. En er is nog een idee voor een 5e.
0: Zo.
2: Maar dat zit nog in de pen.
0: Maar is dat nou...
1: Is dat, hè, de campenaar?
2: Ja, het idee is voor de campenaar.
0: Maar is het nou leuk dat het zo uitgebreid wordt? Of zeggen jullie van, ja, we moeten het misschien ook beperkt houden? Want jullie zijn geen concurrenten natuurlijk.
2: Nee, nee.
0: Con-collega's, zeggen wij dan altijd.
2: Con-collega's, ja, absoluut.
0: Of dus zeg je van, nou, elke buurt een eigen camping zou wel leuk zijn?
2: Nou ja, ik bedoel, kijk, we hebben er nu 4. En de 5 zit in de pen. Aan de ene kant, persoonlijk zeg ik, 5 vind ik voor het dorpje wat wij hebben te veel. Maar ja, aan de andere kant, het groeit zo erg uit. Niet alleen hier in het dorp, maar ook gewoon landelijk. Ja, weet je, het initiatief is goed, dus waarom niet nog één?
1: Ja, is het leuk vinden, waarom niet?
0: Nou ja, ik denk ook van, als ik iemand was die inderdaad niet op vakantie zou samen kunnen gaan met mijn kinderen, zou ik als ik in, nou ja, zeg maar, ik woon in de Waterwijk, mag ik dan ook bij de Jolcamping kamperen en in de Kempenaap kamperen en mag dat?
2: Nou ja, het initiatief, we zijn natuurlijk 5 jaar geleden begonnen en op de Jol. En het initiatief was voor je buurt. Daar zijn we ook gewoon mee begonnen. Maar omdat het natuurlijk zo uitgroeit, komen er uiteraard natuurlijk ook mensen vanuit andere wijken. En daar gaan we natuurlijk geen nee tegen zeggen.
0: Nee, en dat lijkt me dan leuk. Want dan heb ik als ouder toch het gevoel met mijn kind dat ik gewoon elke week ergens op een andere buurt camping toch gekampeerd heb.
2: Nou ja, we hebben ik zal het niet meer na. Ik ga in verband met privacy, ik zal geen namen noemen, maar we hebben een moeder met een dochtertje wat al 5 jaar op alle 3 de camping komt.
0: Nou, is toch leuk.
2: Die woont zeg maar in de hoek van de Jol.
0: Ja.
2: En die komt eigenlijk op alle campings. Ze komt op de Hols, ze komt op de buurtcamping Wolpark, ze komt op het Zitterdorp.
0: Hey, maar als die mevrouw met de dochter zo camping lekker kan vakantie vieren, is toch geweldig?
1: Is toch geweldig.
2: Ja, ja. Ja, nee, dat meisje heeft het ook altijd gigantisch naar de zin. Ja, wil ook eigenlijk nooit naar huis.
0: Nee, precies, dat is toch geweldig. Hey, maar even die Jol.
2: Ja.
0: Wat, het aankomend weekend?
2: Ja. Aankomende vrijdag starten we met de camping. We gaan donderdag beginnen met opbouwen. En dan vrijdagmiddag tussen 12 en 1 de deuren open.
0: En wat gaat er allemaal gebeuren op de Jol camping?
2: Op de Jol, nou ja, goed, we hebben net als het Wolpark ook het 5-jarig jubileum. Dus ook wij gaan een klein beetje uitpakken.
1: Feestje maken.
2: Dus, ja. We hebben diverse dingen op het programma. We hebben een estafette race op het programma. We hebben een vossenjacht. Dus die hebben we wel een klein beetje aangepast. Omdat het Zitterdorp hem ook gedaan heeft natuurlijk. Ja, ja. Anders weten de kinderen de antwoorden van het Zitterdorp. Absoluut.
0: Ja, precies.
2: Dus we hebben zaterdagmiddag hebben we een zanger.
0: Een zanger?
2: Ja, ja.
0: Zo.
2: Dus daar hebben we wel even een geluidsvergunning voor aan moeten vragen natuurlijk. Die hebben we ook gekregen.
0: Komt Yves Berendsen?
2: Nee, nee. Ik had hem graag gehad, maar nee.
0: Past net niet in het budget.
2: Nee, die past niet in het budget.
0: Kost maar 10.000 euro. Dus dat scheelt.
2: 10.000?
0: Ja, voor een half uurtje.
1: Om mij vallen.
2: Dan wordt het een geintje voor een einde middag.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Een hogere bedrag.
2: Dus, nee, en we hebben een zanger. Uiteraard barbecue. Dus we hebben nog een disco. We hebben nog een bingo. Zondagmorgen gaan we nog vissen. Inclusief een workshop. Hoe je met vissen om moet gaan en hoe je een tuigje moet maken. Dus wederom een
1: programma. Hoeveel vrijwilligers heb je daar niet voor nodig?
2: Nou, hoeveel je ervoor nodig hebt, weet ik niet. Wij doen het met 17 man.
1: 17 man.
0: En die zijn er ook het hele weekend bij?
2: Ja, die zijn er het hele weekend bij. Dus die komen er donderdag meteen bij opbouwen. Een aantal die starten vrijdag pas, omdat ze ook met werk zitten natuurlijk. Ja. Maar het hele team is eigenlijk vanaf donderdag...
0: En hoeveel deelnemers kunnen jullie kwijt?
2: We mogen er, net als op de grond, we mogen er ongeveer 80 hebben.
0: 80 deelnemers of 80 tenten?
2: Nee, 80 deelnemers.
0: Ja, oké. Okay.
2: Ja, dat kan je natuurlijk onderverdelen in 40 tenten of in 20 tenten, hoe je het verdeelt. Weet je net hoeveel er in een tent zitten. Maar ik keek toevallig vanmiddag op de teller van onze ticketservice. De teller staat nu op bijna 60.
0: Zo.
2: Dus we zitten een rammetje vol. We hebben zelfs de eettickets voor de vrijdag eruit moeten gooien. Omdat we daarop uitverkocht zijn.
1: Ja.
2: Dus we hebben nog wel iets ruimte, maar dat hebben we. We hebben een buffertje gehouden in verband met dat er ook nog spontaan mensen kunnen komen voor het logeren het hele weekend.
0: Ja, ja.
2: Ik kan natuurlijk niet zeggen van je mag wel logeren, maar vrijdag niet mee eten.
0: Ja, precies. Je mag wel kamperen, maar niet eten.
2: Yes. Maar voor het eten voor de barbecue hebben we nog ruimte zat.
0: Ja. Hey, en wat kost dat om een weekendje te staan?
2: Voor het hele weekend €30. Dan komt daar nog €79 transactiekosten voorbij voor de ticketservice.
0: 79?
2: 79 cent.
0: Ja, okay.
2: Er nog bij. En dan sta je eigenlijk het hele weekend.
0: En dat is inclusief eten en drinken?
2: Ja, dat is inclusief alle maaltijden. Koffie, thee, frisdrank. Of koffie, thee en limonade zijn gratis. De frisdrank kost 50 cent. Maar dat wordt uiteraard ook weer in de camping gestopt.
1: Ja, dat is ook niks natuurlijk.
2: Nou ja, waar ga je voor 30 euro een heel weekend op vakantie?
1: Ja.
0: Ja, en met eten en drinken.
1: Ik ga toch eens met mijn vrouw over hebben.
0: Ja, nou ja, dat vind ik ook hoor.
1: Er zijn nou 3 of 4 campings. Dat is goedkoper vakantie.
0: Nee, precies. Ja. Is 30 euro per keer.
2: Ja. En een aantal grote groepen. Ik heb zelfs een groep van 14.
1: Ik heb een partytank van zeg maar 3x6. Kan je die ook neerzetten zo?
2: Om daarin te slapen, bedoel je?
1: Om in te slapen.
2: Nee, dat mag niet. Net als wat Dave altijd, die wil met z'n
1: spullen. Ja, dat kan niet. Maar ik heb zo'n tent van 3x6 meter, dat is dan niet zoveel.
0: Nou ja, dan kan je wel met meerdere mensen. Dan hoeven er minder mensen op een tent. Maar je wil weer alleen liggen.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja, nee, zo werkt het niet.
2: Ja, maar zoveel ruimte heb je toch niet nodig, hè? Nee, maar klaar mannetje.
1: Nee, maar mijn vrouw wel.
2: Ja.
1: Als je die kent.
2: Nee, maar dat gaat per tentplek. Dus maximaal 6 personen in een tent.
1: Ja.
2: Dus zo is dat zeg ik een grote groep van 14.
0: Ja.
2: We slapen wel in 3 tenten, maar...
1: Ja, maar wel leuk.
0: En jullie slapen zelf ook allemaal? Of gaan jullie naar huis?
2: De meeste van ons slapen wel op de camping. Een aantal slapen echt thuis. Omdat ze ook met de beesten zitten.
1: Ja.
2: Dus, maar ik, zoals elk jaar, ik en mijn kinderen slapen sowieso van donderdag tot zondag daar.
0: Nou, weer leuk toch? En ik moet zeggen, ik heb even de weerkaart voor me. Ah, jullie mogen niet klagen.
2: Nee, zeker niet.
0: 22, 23, 25. Dus nee, ik doe niet te heet.
1: Ja,
0: ik
1: doe het ervoor. Dat is een mooie temperatuur.
0: Ja, het moet ook niet te heet zijn natuurlijk.
2: Nou ja, als je kijkt naar vandaag en ook morgen...
0: Ja, daar word je niet vrolijk van.
1: Nee,
2: weet je, het is leuk, maar het nadeel is... als het zo heet is, dan moet je natuurlijk over naar je hitteprogramma.
0: Ja.
2: En dan kom je uit op water spelen. Is ook leuk.
1: Ja.
2: Maar ja, je zet een heel programma op met een forse jacht. Weet je, dat moet je dan niet schrappen. Dat vind ik altijd jammer.
1: Ja.
0: Nou ja, dat ook. En je moet zorgen dat mensen goed ingesmeerd zijn en goed water drinken. Anders kunnen ze daar. Ja. En dit is gewoon net een mooie temperatuur.
2: Ja, dit is perfect.
1: Leuk, man.
0: Wat leuk.
2: Ja, nee, helemaal top.
0: Maar als mensen nu luisteren en denken, oh, wat leuk. Kunnen ze zich nog inschrijven?
2: Ja. Ja.
0: Waar moeten ze naartoe?
2: Dan kunnen ze naar lelystadjolpark@debuurtcamping.nl. Om aan te melden. Of naar ikbenaanwezig.nl. En dat is tickservice. En daar kunnen ze het ticket boeken.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik zou zeggen...
2: Of even een privéberichtje via de Facebookpagina.
0: Ja, bij Facebook kun je wel buurtcamping Jol zoeken. En ja, dan kom je er ook wel erg op.
2: Dan komt hij eigenlijk meteen naar boven gepopt.
0: Nou, hartstikke leuk. Ik denk dat er weer genoeg te beleven is.
2: Ja.
0: En ook weer genoeg te doen in Lelystad. Van al die mensen die altijd maar roepen, er is niks te doen. Ik bedoel, je kan hier ook gewoon gezellig aan meedoen.
2: Ja hoor, absoluut. En overdag ben je ook gewoon welkom, want gewoon langskomen is gratis.
0: Ja, precies. En kan ik dan ook wat te drinken krijgen als we gewoon langskomen? Een bakje koffie?
2: Ja hoor, ik zeg, de koffie, thee en limonade zijn gratis. Dus.
0: Maar ook voor de mensen die gewoon zo naar binnen lopen?
1: Niet zeggen,
2: ja hoor.
1: Dan komt hij alle 3 de dag.
2: Nou, huis wel.
0: Dan kom ik altijd 3 dagen alleen maar koffie, thee en limonade.
2: Ik heb hem, dat zeg ik net, ik heb de foto gezien, want hij is op de andere kant ook geweest.
0: Ik ben afgelopen zaterdag ben ik inderdaad bij, waar ben ik alweer geweest?
2: Wolpark.
0: Oh ja, de Wolpark. Ja, en dus dat vond ik het echt heel leuk. Ik was er nog nooit geweest. Ik zeg elk jaar, ik ga langs, maar of ik ben op vakantie. Of ik wil mijn sleurhut. Ik heb afgelopen zaterdagavond weer geprobeerd om mijn sleurhut op de terrein te krijgen.
2: Maar je mocht niet?
0: Nee, je mocht niet. Nee, de grond kan het niet aan als het begint te regenen.
1: Oh.
0: Ik zeg, ja, maar het blijft droog.
2: Ja.
0: Nee, maar het mag even goed. We moeten ze een aparte vergunning voor aanvragen.
2: Klopt.
0: Want ik heb wel gehoord dat ze daar wel een aanvraag hadden voor een camper. Er wou een meneer komen met zijn camper. En toen zeiden ze, ja, sorry, maar dat kan ook niet.
2: Nee, ja, er zijn een aantal uitzonderingen die wij als beheerder mogen maken. Want we hebben op het Wolpark wel eens eerder een camper gehad voor de EHBO. Maar die heeft dan een functie.
0: Ja, precies.
2: Ik heb dit jaar bij ons heb ik ook een vouwwagen staan. Met een voortent ervoor. Omdat die een functie heeft.
0: Ja, een vouwwagen is minder zwaar dan...
2: Ja, maar goed, weet je, er zit een voortent aan die dan dient als informatiereceptietent.
0: Ja, oké.
2: Dan mag je die uitzondering maken.
0: Maar een vouwwagen, want het gaat ook, begreep ik, met de grond en de zwaarte. Want een caravan weegt gewoon 1600, 1700 kilo. Ja, ik weet het niet, maar... Nou, we wensen in ieder geval heel veel succes.
2: Ja, nou, dat gaat zeker lukken.
0: En ik zou zeggen, mensen, mocht je nog even willen, kijk even via Facebook of andere pagina's.
1: Een leuk initiatief.
0: Heel veel succes en tot de volgende keer.
2: Dankjewel.

0: Bruno Mars, Just Might. En allemaal bij maandagavond live. In de voorhoorde nog Ottawa en Hands Up, Baby Hands Up. Ik hoor hier weer helemaal gezellig meezingen.
1: Ja.
0: Ja, nou ja. Lekker, wel lekker enthousiast ook.
1: Hè? Ja.
0: Ja. We gaan verder met...
1: Is wat te warm, ja. Het is heel lekker trouwens. Wel die hek al, maar, nee.
0: Er is grote belangstelling voor de isolatiesubsidie in Lelystad, zo meldt de gemeente. Bewoners mogen zelf besluiten wat voor isolatie ze willen en daarvoor bij bedrijven aankloppen. Tegelijkertijd wil de gemeente ook bewoners waarschuwen voor opdringerige bedrijven die een graantje mee willen pikken. De inwoners van Lelystad kunnen sinds 1 juli subsidie aanvragen voor het isoleren van hun woning. En daar maken bewoners gretig gebruik van, blijkt uit het flinke aantal aanvragen dat de gemeente al ontving. Het valt de gemeente op dat een groot deel van de aanvragen die zijn binnengekomen van inwoners komen, die zijn bezocht door isolatiebedrijven die de suggestie wekken dat ze met de gemeente samenwerken. Bewoners voelen zich soms door die bedrijven onder druk gezet. En de gemeente benadrukt dat inwoners zelf mogen kiezen met welk bedrijf ze in zee willen gaan en welk soort isolatie in hun woning willen hebben. De gemeente werkt daarin niet samen met bedrijven. Ze verstrekken alleen de subsidie nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd. De gemeente adviseert woningeigenaren om de tijd te nemen voor het maken van de keuze met welk bedrijf ze willen samenwerken. En dat kan bijvoorbeeld door meerdere offertes aan te vragen en met elkaar te vergelijken.
1: Ja.
0: Nou, ik vind het wel weer goed dat de gemeente zo'n subsidie vrijgeeft.
1: Nou, zeker, ja. Helemaal. Er zijn ook van mensen die geïsoleerd zijn, hè? Nou, dan krijg je al subsidie.
0: Zo jammer. Nee, het gaat om gebouwen.
1: Oh, gebouwen.
0: Ja, huis. Ja. Nee, maar we hebben heel veel oude huizen in Lelystad.
1: Ja.
0: En waar veel kou onderdoor, hè, onder de grond of de ramen of weet ik veel wat. En ik zou zeggen, goed, maak er gebruik van, maar pas op.
1: Ik gewoon huur uit van centrale, die doen dat allemaal voor me. Ze leggen zonnepanelen op het dak, je hoeft niks meer te betalen.
0: Ja, maar niet iedereen heeft...
1: Hele huis is geïsoleerd.
0: Ja, maar niet iedereen heeft dat.
1: Jaar. Hallo. Dat is een tijd, toch?
0: Hallo, niemand heeft dat. Niet iedereen heeft dat.
1: Nee.
0: En ik denk dat het een goed idee is om ook zo de kosten te drukken voor... voor de kou, voor de weet ik van wat, voor de warmte.
1: Ja, ja.
0: En, maar laat je dus niet foppen dat er een bedrijf aan de deur staat van meneer of mevrouw, wij kunnen het voor u doen. En ondertussen krijg je straks een dubbele rekening.
1: Oh ja, die meneer.
0: Dat zijn van die luxebedrijven. En waarschijnlijk praten ze dan Pools of zo. Of heb ik dan weer een vooroordeel?
1: Ja, volgens mij.
0: Oh, dan moet ik zeggen, dan praten ze Pools of Arabisch of Nederlands of Turk. Heb ik iedereen beledigd?
1: Ja.
0: Bij deze.
1: Nou, maar ja, dat ben jij ook.
0: Nee, ja, goed, iedereen... Nee, maar het gebeurt regelmatig dat je wel eens ook van die mensen aan de deur krijgt. Ik wil uw oprit schoonmaken. Dat is dan in het gebrekkig Nederlands. Ik weet niet welke taal het wel is.
1: Ja, dat heb ik nooit. Ja, we hebben geen oprit.
0: Nee, precies, maar ik wel. En dan willen ze gewoon voor... En dan zeggen ze, nee, heel goedkoop. En dan vraag je, wat kost het? Ja, dan moeten we eerst even dat doen. Ja, ik zeg, doei. Want ik had al gehoord bij ons in de buurt, vragen ze gewoon €1000, weet je?
1: Ja.
0: Het zijn erg een stelletje oplichters.
2: Duur opritje.
0: Ja, dat is een duur opritje, ja. Ja, maar als je het niet van tevoren vraagt, dan denk ik, nou... Maar zeg gewoon van die... Ja, lach.
1: Ja, maar jij hebt naar die hond, en die gaat straks op die oprit gaat die zitten...
0: Zeker. Ik heb sinds
1: dan
0: vrijdag...
1: Dan iemand dat voor je opruimt.
0: Oh, dat soort dingen. Nee hoor, ik heb zo'n netje poepschepje.
1: Oh?
0: Ja, poeps. Ja, dat moet heen. De ledenstaat moet je het opruimen.
1: Met zo'n zakje?
0: Ja, met zo'n zakje. Ja, ja, ja. Ja. Nee, maar ik heb sinds vrijdag een hond. Leuk dat je erover begint. Ik heb een Franse bulldog.
1: Ja.
0: Nou, die is nu zeg maar zo groot. Weet je, 2,8 kilo.
2: Ja, dat is... wordt hij ook niet, hoor.
0: Nou, wordt iets groter.
1: Ja,
0: ja, Franse bulldog wordt wel zo natuurlijk. En die weegt
1: je, moet wat... wel, je moet Frans tegen hem praten, dat is lastig.
0: Ja. Ja, dat is wel een beetje lastig. Ik heb het in het Nederlands, maar hij begrijpt het niet.
1: Nee.
0: En dan zeg ik af, zit, lig, hang. Ja. En dan bijt je gewoon in meteen of zo.
1: Ja.
0: Maar dat is altijd...
1: Leuk beest.
0: Ja. Ik heb al een gat in mijn vinger. Kijk, ik heb gewoon een gat in mijn vinger, jongens.
1: Kijk, kijk maar. Ja. Leuk beest.
0: Leuk beest. Ja. Het is blijft een bulldog, hè. Dus ja, het is een Frans.
2: Vinger in zijn mondje stoppen?
0: Nee, dat doe ik ook niet. Maar ze komt gewoon naar me toe en... Je hebt toch ook een kitten tegenwoordig?
1: Ja, ik heb een kitten, ja. Die is
0: je hebt een poesje.
1: 13 weken oud. Pip.
0: Hoeveel?
1: Pip. Ze, het is een ze.
0: Oh, ik heb ook een zij.
1: Maar die is lief, joh. Zo.
0: Ja?
1: Nou.
0: En bijt hij ook in je vinger?
1: Ja, maar die zit dan te sabbelen en doet ze zo, zoals ze nog bij de moeder...
0: Ja, precies.
1: De moedermelk zit natuurlijk, weet je.
0: Ja.
1: Maar we hebben heel veel plezier van.
0: Ga je ook nog cursus met haar?
1: Nee, ze spreekt Frans, ze spreekt Duits, een beetje Engels ook. Nou, we moeten nog meer voor cursus doen.
0: Internationale
1: cursussen.
0: Mijn vrouw gaat met de hondencursus over 3 weken. Ja, ik ga
1: cursus voor katten ook.
2: Oh, zo'n puppycursus.
0: Ja, zo'n puppycursus. Ja, dat lijkt me gewoon helemaal. Ik ga me even kijken, want ik ga het zelf niet doen. Maar het lijkt me toch echt wel dat je met zo'n hondje van 20 centimeter grote gewoon cursus gaat. Maar het is een puppycursus, dus je zal meerdere zien. Ja. Maar goed, tot zover weer even Dieren in het Nieuws.

0: Shane Waite en Lady. En daarvoor hoorde je nog Gypsy Woman van de Crystal Waters. En het allemaal bij maandagavond live. En het is alweer 3 augustus, nog steeds.
1: Ja, het gaat hard, hè?
0: Het is de eerste maandag van de maand alweer. Ja, hè? Ja, ja. Meid, het is 9:10 alweer. En we gaan verder met...
2: Nieuws uit Lelystad.
0: Nieuws uit Lelystad. En jij hebt nog nieuws.
1: Ja, het is nog heel pril, moet ik eerlijk zeggen.
0: Ik vind het
1: wel leuk om het toch een beetje aan te kondigen.
0: Is het cliffhanger?
1: Ja, eigenlijk wel. Je weet, ik ken Klaas Wilting redelijk goed. En die man woordvoerder van de politie in Amsterdam. Hè. En die is ooit woordvoerder geweest. Omdat de journalisten schreven vaak de verkeerde dingen over dingen die gebeurden. Over de Heineken-toestand en de Bijlmermeer. De journalisten schreven van alles wat ze de achtergronden niet wisten. En de politie wist dat natuurlijk wel. Dus hebben ze Klaas gevraagd om woordvoerder te worden. En die gaf het eerlijke verhaal zoals het echt gegaan was. Die heeft altijd als woordvoerder gewerkt. En we hebben een tijdje geleden hier in de studio gehad. En toen zei ik tegen Klaas, God, zou je niet leuk vinden om een keer in Lelystad op te treden. Maar hij heeft een eigen Code Blauw, geeft hij een show. Dan vertelt hij allemaal over wat er in Amsterdam gebeurd is en dat soort dingen. We hebben beelden bij. Ik ben donderdag ga ik met hem in gesprek. En dan zit ik met Ron van Rijsbuurt op het podium. En dan gaan we een data prikken in oktober of hij dan in Lelystad gaat optreden. Nou, dat is helemaal leuk natuurlijk.
3: Zeker.
1: Ja, toch? Er wonen hier heel veel Amsterdammers die hem kennen. Ja. Ik denk dat het een succes kan worden.
0: Ja,
1: maar het is nog heel pril, hè? We moeten nog allemaal onderhandelen.
3: Ja,
1: maar
3: het
1: zit er wel aan te komen. Nee, maar het zit er wel aan te komen, hoor. Het gaat wel door.
0: Ja, het lijkt mij ook wel dat het
1: moet
0: door
1: moet gaan. Moet een goede data prikken en wat hij precies allemaal wil, weet je, dat soort dingen.
0: Ja, nou, heb je hier gezeten toen om over zijn voorstelling te praten, Code Blauw. Hij vertelt inderdaad over zijn leven als politieagent.
1: Ja.
0: En hij laat er beelden bij zien. Zijn vrouw doet dan die beelden bij het verhaal. Het is een soort interactief een beetje ook. Ja. Je mag ook vragen stellen, begreep ik. Dus
1: wat wel grappig is, bijvoorbeeld Ron van Rees, zijn vader, had een café op de Zeedijk vroeger. En dan kwam Klaas Wilde kwam daar ook, die kent zijn vader. Dat weet Klaas nog niet, maar ik hoorde dat van Ron.
0: Oh.
1: Dus er ligt ook nog wel een verbandje.
0: Zag
1: je
0: die kleine Ronnetje?
1: Ja, wie weet.
0: Misschien heeft Ron nog wel een crimineel verleden, maar ja, dat hij hem opgepakt heeft.
1: Ja, daar praat ik niet over.
0: Ron ook niet.
1: Nee. Nee, maar dat is wel leuk natuurlijk. Als ik dat voor elkaar kan krijgen met ze, dan zou het wel leuk zijn.
0: En als we dan gewoon hier wat tickets kunnen... Ja. Misschien kunnen we wel tickets verloten of zo.
1: Bij Kok heb ik zo'n ster, dus dat initiator. Nou, dit is ook weer een initiatief van mij.
0: Ja, nee, hartstikke leuk. We zullen je opgeven voor nog een tegel?
1: Nee, doe maar niet.
0: Nee, wil je niet nog een tegel?
1: Nee.
0: Wat wil je dan?
1: Nee, ik wil geen tegel meer. Ik heb al een tegel. Vind je meer dan genoeg?
0: Wil je een hand en een kus van de burgemeester?
1: Ik heb een tegel.
0: Maar wil je een hand en een kus van de burgemeester?
1: Nee, ook niet, nee. Ik ken Mika goed, hè, dat weet je. Maar
0: ja,
1: ook,
0: nee.
1: Nee, ook niet. Nee, hoeft niet.
0: Nou, nee. Oké. Okay. Ja, we hopen volgende week in ieder geval misschien meer te tellen.
1: Ja, misschien dat ik het volgende week al weet.
0: Precies. En dan kunnen we ook zeggen wat de prijzen zijn. En wat de datum is
1: en dat soort dingen, wat we precies gaan doen.
0: Hoeveel mensen.
1: Donderdag heb ik een gesprek met hem.
0: En misschien is het leuk dat je het voor elkaar kan krijgen dat we bijvoorbeeld de 3-4 kaarten hier kunnen verloten of zo.
1: Oh ja, daar is over te praten.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Kijk je even wat lukt. Tot zover weer even nieuws uit Lelystad.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger and Let Her Go. In de voorrede Claude en C'est la vie. En het allemaal bij Maandagavond Live.
2: Lelystad bij Maandagavond Live.
1: Ja, want de kinderboerderij De Knotwilg in Lelystad lijkt te zijn gered van een aanhoudende lange sluiting. 5 vrijwilligers hebben zich aangemeld naar de oproep van Omroep Flevoland en Maandagavond Live. Ja, het is super, echt super, zegt voorzitter Pauline Kunt van de stichting Dierenweide Lelystad. Ik hoop dat De Knotwilg deze herfst alweer open kan gaan. Afgelopen winter werden alle dieren tijdelijk verhuisd naar kinderboerderij Stadspark, omdat er niemand op de locatie van De Knotwilg was om de dieren te verzorgen. De vacatures die voorzitter Pauline Kunst plaatste bleven onbeantwoord tot afgelopen weken. Het zijn serieuze mensen die met ervaring met dierverzorging. De 5 nieuwe vrijwilligers worden nu ingewerkt op kinderboerderij Stadspark, zegt Kunst. En als het een paar weken goed loopt, gaan we evalueren of het werk bij ze past en of ze dan voor het team voor elkaar kunnen invallen. Ja. En dan zou De Knotwilg weer open kunnen.
3: Ah, mooi.
1: Nou, ja. Dat is toch tranen met uiten. Zo hoort het toch ook, jongen?
3: Ja, zo hoort het ook, ja.
1: Zo, ja. Wij zijn er blij in dat het ook namens Omroep Flevoland, maar ook namens Maandagavond Live, ja, dit gewoon hebben kunnen bijdragen.
3: Zeker weten.
1: Tot zover, even. Ja. Nieuws uit Lelystad.

0: Shy Guy. Diana King. Ja, ik moet me afbreken, Ger. Ja, sorry, want het is niet anders.
1: Ik wil het afbreken.
0: En voor Staple Singers en Respect Yourself. Ja, want we moeten gewoon gedag zeggen en doei en tot de volgende keer. En dat soort dingen meer.
1: En, keer weer. En
0: volgende week, wie hebben we?
1: Vorige week Close to Home, die zouden vorige week komen.
2: Waar is creatieve gebeurde op het Stadhuisplein.
0: Waar is slaapgevallen, ja.
2: Ja, wat?
0: Nee, die zouden vorige week komen en die waren in slaap gevallen.
2: Ja, die waren ze vergeten.
0: Zoiets.
2: Maar die komen volgende week in ieder geval. En dan ben ik nog met een aantal mensen bezig. Die staan op mijn telefoon. Die moet ik morgen even bellen.
0: Nou, ik zou zeggen, fijne avond. Een goede week allemaal. Het wordt mooi weer. Wees lief voor elkaar. En wij zeggen tot volgende week.
2: Tot volgende week.
3: Zo, en nu maar knus naar jullie warme nestjes. En denk erom, oogjes dicht. En snaveltjes ook dicht. Slaap lekker.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met de natuurbrand bij Venray. Er staat zo'n 21 hectare natuur in brand en het vuur breidt zich nog steeds uit. Blussen is moeilijk vanwege de vele naaldbomen in het gebied, zegt verslaggever Litwin Gevers.
2: Die naalden die zitten aan de bovenkant van die bomen en daardoor kan het vuur zich heel makkelijk via die toppen verspreiden. Er zit ook veel hars in die bomen. Dat is ook een brandbaar goedje. Dus dat allemaal samen maakt dat het niet meevalt om daar griep op te krijgen.
1: In de Verenigde Staten zijn 2 mensen overleden na de uitbraak van een darmziekte. Volgens de gezondheidsautoriteit in de staat Michigan veroorzaakt de ziekte diarree en dus uitdroging. Honderden Amerikanen zijn inmiddels opgenomen met de ziekte. Die wordt veroorzaakt door een parasiet. De vermoedelijke bron is een partij sla uit Mexico. De Franse politie heeft de populaire chef-kok Jean Imbert opgepakt. Hij wordt door 3 ex-partners beschuldigd van huiselijk geweld. De zaak kwam ruim een jaar geleden aan het licht. 4 vrouwen zeiden dat Imbert hen kleineerde en heel jaloers was. Volgens Imbert's advocaten heeft hij alle beschuldigingen tegengesproken. De stuw in de Nederrijn bij Driel is opengezet vanwege de lage waterstanden. Er is geen water om tegen te houden en daarom heeft de stuw geen functie meer. Om schade te voorkomen wordt die opengezet, zegt Rijkswaterstaat.
3: Vooral gelegen aan het feit dat er altijd een klein risico is dat een schip de vizierschuif aan zou kunnen varen. Denk even terug aan Stuwgraven in 2016. En ook al is dat risico heel klein, de gevolgschade is dan enorm.
1: Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote natuurbrand bij Venray is nog niet onder controle. De brandweer verwacht nog uren bezig te zijn met blussen. De brand brak vanmiddag uit en inmiddels is zo'n 21 hectare natuur verwoest. Twee helikopters van Defensie en zo'n 250 brandweermensen worden ingezet om het vuur te bestrijden. Roemenië heeft rotsblokken in de Donau opgeblazen, zodat er koelwater naar een kerncentrale kan stromen. Vanwege het lage waterpeil dreigt de centrale stil te vallen, zegt buitenlandredacteur Julian Buizen.
2: Dat kan een behoorlijk probleem worden. De centrale is namelijk goed voor 1/5 van de energievoorziening in heel Roemenië. Mocht die stilvallen, dan moet die energie ergens anders vandaan worden gehaald. Denk bijvoorbeeld aan het importeren uit andere landen.
1: Op dit moment stroomt nog maar 1/3 van de normale hoeveelheid water door de Donau. Een Britse man is veroordeeld tot bijna 2,5 jaar cel omdat hij zijn dode moeder in een vriezer bewaarde. Intussen streek hij haar pensioen op en uitkeringen. Al zegt de man zelf dat hij geen afscheid kon nemen, vertelt deze journalist.
3: When arrested, he told police he didn't want to let her go, that he wanted to spend more time with her. The court heard he put the freezer in the living room so he could hold her hand while watching Coronation Street. The judge said he sometimes believed she was still alive.
1: Ook de mentale toestand van de man wordt verder onderzocht. Amerikaanse techgigant Amazon is voor het eerst meer dan 3 biljoen dollar waard. Dat is omgerekend ruim 2,6 biljoen euro. Alleen Nvidia, Alphabet, Microsoft en Apple hebben dat ooit bereikt. Dan het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon, maar ook bewolking. Vooral in het oosten kans op een bui. Het wordt dan 28 tot 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Verkeersinformatie.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Goedenavond. Dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand bij Venray. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en het vuur breidt zich nog steeds uit. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rookontwikkeling werd een waarschuwingsbericht gestuurd via NL Alert. Omwonenden krijgen het advies om ramen en deuren dicht te houden. De tientallen boeren die vorige week bij de A35 bij Almelo blokkeerden, krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor onvoldoende informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg vanwege de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar daarop zijn dus geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Een Brit die zijn overleden moeder in een vriezer bewaarde is veroordeeld tot een gevangenisstraf. De moeder van 89 overleed in 2023. Haar zoon bewaarde het lichaam jarenlang in een vriezer, zodat hij haar pensioen en uitkeringen kon blijven ontvangen. Het lichaam van de vrouw werd afgelopen februari pas gevonden door de politie. De Britse man heeft zijn daden bekend. Hij moet 2 jaar en 4 maanden de cel in. Het weer in het zuidoosten, kans op regen en onweer. Vannacht blijft het benauwd en warm bij 20 graden. Morgen geregeld zon en maximaal 33 graden.
0: Goedenavond, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Middernacht, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met een grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. Twee helikopters van Defensie en honderden brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. De tientallen boeren die vorige week de A35 bij Almelo blokkeerden krijgen geen boete. De politie zegt daarvoor te weinig informatie te hebben. De kentekens van de trekkers waren afgeplakt. Donderdag blokkeerden zo'n 80 boeren de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. De politie heeft videobeelden van de actie, maar erop zijn geen kentekens te zien. Het afplakken van kentekens is verboden, maar volgens de politie is het moeilijk om daar nu iets tegen te doen. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd. Bij het EK Schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer, de komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige perioden, en vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. Het wordt opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad op 90.3 FM.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. Eén uur. Dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij een droneaanval op een Russische badplaats aan de Zwarte Zee zijn 7 mensen gedood, onder wie 3 kinderen en 40 mensen gewond geraakt. Dat meldt de gouverneur van de regio. Op beelden die het persbureau Reuters naar eigen zeggen heeft geverifieerd is te zien dat een projectiel neerstort op het strand, gevolgd door een explosie. CNN onderzocht de video en meldt dat er vlak voor de explosie automatisch vuur uit tenminste 3 wapens te horen is. Volgens Rusland was het een opzettelijke aanval van Oekraïne op burgers. In een verklaring die in handen is van CNN reageert Oekraïne, maar zegt daarin niet of het een Oekraïnse drone was. De Oekraïnse legerleider zegt dat de Russische luchtverdediging de drone neerschoot boven een strand vol vakantiegangers. De brandweer verwacht ook vannacht nog bezig te zijn met de grote natuurbrand in Noord-Limburg. Er is al zo'n 21 hectare natuur verwoest en de brand is nog altijd niet onder controle. 2 helikopters van Defensie en 100 brandweerlieden worden ingezet om het vuur te bestrijden. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak vanmiddag uit. Over de oorzaak is nog niets bekend. Vanwege de rook kregen inwoners van omliggende dorpen een NL-alert. Het treinverkeer tussen Venray en Boksmeer ligt stil. ProRail verwacht dat de treinen vanaf morgenochtend 9 uur weer normaal rijden. Bij het Europees kampioenschap schoonspringen in Parijs heeft Else Praasterink brons veroverd. Dat deed ze op de 10 meter toren. Praasterink evenaarde daarmee haar prestatie op het EK vorig jaar, toen ze ook derde werd. Het weer. De komende uren trekken vooral over het zuiden en oosten enkele buien, soms met onweer. Vannacht verder wolkenvelden bij temperaturen boven de 20 graden. Overdag afwisselend wolkenvelden en zonnige periode. En vooral in de oostelijke helft van het land kans op een onweersbui. En het wordt de komende dag opnieuw warm, 29 tot 34 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Goeienacht, dit is Radio Lelystad.

Kijk en luister Radio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo kanaal 38. Voor overige providers kijk op radioledystad.nl. Dit is deze week de Radio Lelystad.

Kijk- en luisterradio Lelystad nu ook op tv, KPN 1395 en Ziggo Kanaal 38. Radio Lelystad. Voor overige providers, kijk op radioledystad.nl.

0: op FM, DAB+, via alle providers en radiolelystad.nl. De hele dag dichtbij, Radio Lelystad. 2 uur, dit is Radio Lelystad met het nieuws.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in Noord-Limburg is nog altijd niet onder controle. De brandweer verwacht dat het blussen nog de hele nacht doorgaat. Een paar honderd brandweerlieden proberen het vuur te bestrijden. Totdat het donker werd, kregen ze daarbij hulp van 2 legerhelikopters. De brand bij het dorp Oostrum in de buurt van Venray brak in de middag uit. Over de oorzaak is niets bekend. Voor inwoners van omliggende dorpen geldt nog steeds een NL-alert vanwege de rook. Een camping bij het natuurgebied is ontruimd en een dierenpension in de buurt moest alle opgevangen huisdieren hals over kop laten ophalen. Door de brand rijden er tot de komende ochtend 9 uur geen treinen tussen Boksmeer en Venray. In de tuin van een huis in Rotterdam heeft de politie een explosief gevonden. Wat het precies is, wordt niet gezegd. De explosieve opruimingsdienst heeft het projectiel opgehaald en laat het ergens anders ontploffen. De politie was naar het huis in de wijk Feyenoord gegaan na een melding dat iemand daar een vuurwapen zou hebben. De mensen die in het huis waren zijn gecontroleerd, maar de politie heeft geen vuurwapen gevonden. De kleinste Boeing 737 mag eindelijk vliegen. De Amerikaanse toezichthouder heeft toestemming gegeven voor de MAX 7. Vliegtuigbouwer Boeing wachtte daar al jaren op, maar na dodelijke ongelukken met andere toestellen liep de certificering vertraging op. Bepaalde toestellen mochten daardoor helemaal niet vliegen. De 737 MAX 7 werd ooit gezien als vliegtuig voor de toekomst, met name omdat hij relatief klein en zuinig is. Boeing zegt dat de eerste toestellen binnenkort worden geleverd.